0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Geen goed nieuws voor de Rode Duivels in de Verenigde Staten. Jeremy Doku moet de groepswedstrijd van straks tegen Iran aan zich voorbij laten gaan, want hij is ziek. Hij zou een ontsteking hebben op de luchtwegen. Sportief manager Vincent Manhart bevestigt het nieuws. Nog op het wereldkampioenschap heeft Nederland zijn tweede poedermatch overtuigend gewonnen. Oranje versloeg Zweden met 5-1 en grijpt meteen de leiding in de groep. Het federale kernkabinet heeft na urenlang overleg een definitief akkoord over de abortuswetgeving. De wettelijke termijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. Coalitiepartner Vooruit wilde 18 weken, maar stemde in nadat er garanties kwamen voor andere ethische dossiers tegen 1 december. In Knokke-Heist is er dit weekend opvallend veel politie op de been. De verhoogde aanwezigheid is een reactie op recente incidenten met badgasten, waaronder meer strandredders werden bekogeld met kwallen. In Frankrijk is ondertussen een gigantisch misbruiksschandaal aan het licht gekomen op een katholieke school. Tussen 1950 en eind jaren 90 zijn daar systematisch 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Maar de meeste feiten zijn wel verjaard. Vandaag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: amicalement vôtre. Tout bouge pas.
1: Radio Oost-West.
2: 24 uur per dag zijn we bij jou. Radio.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeente Zulte stelt met trots haar vernieuwde huisstijl en nieuwe logo voor. Met de lancering zet Zulte een belangrijke stap in het versterken van haar identiteit als warme en dynamische leiengemeente. Het vorige logo was al 17 jaar in gebruik. Het nieuwe logo vormt het herkenningspunt van de gemeente en staat symbool voor waar Zulte voor staat. Verbondenheid, vooruitgang en toegankelijkheid. De centrale vorm, de gestileerde letter Z, verwijst naar het kronkelende karakter van de leien die als natuurlijke verbinding door de gemeente stroomt. Tegelijk symboliseert de vorm de verbinding tussen mensen, ideeën en deelgemeente. Tal van blikseminslagen tijdens het felle onweer van vrijdagavond veroorzaakte in de regio Tielt enkele woningbranden. In Dentergem is een woning zelfs onbewoonbaar. Gelukkig raakte er niemand gewond. Op Ter Boye in Tielt sloeg de bliksem in op een woning. De schade bleef daar beperkt, net als in de Putterijstraat, waar de gevel wat afbrokkelde. In Ettingen in Oosterozebeke beschadigde een blikseminslag de nok van het dak van een woning. Vallende takken en bomen rukten ook elektriciteitskabels los. Bewoners aan de achterkant van het station van Tielt zijn ongerust en trekken aan de alarmbel nadat er de voorbije weken en maanden tal van verdachte gedragingen worden vastgesteld. Ze verwachten meer controle en maatregelen om de nachtelijke overlast op en rond de parking aan de Blikkerijstraat te verminderen. Sommige bewoners slapen zelfs niet meer 's nachts. Een 23-jarige inbreker kon alvast worden opgepakt en worden aangehouden. De toegelaten snelheid in de Meilighemstraat in Oossenen bij Zulte wordt definitief vastgelegd op 50 per uur. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Meilighemstraat maakt de verbinding tussen de Groeneweg in Oossenen Centrum en de Karreweg. Het gaat om een vrij lang rechtstuk en op basis van metingen werd er vastgesteld dat er vaak te snel wordt gereden. De toegelaten snelheid was er vroeger 70 per uur en het werd tijdens een proefperiode van 6 maanden verminderd naar 50 per uur. Men vraagt nu aan de gemeenteraad om die zone definitief op 50 te houden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Dag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Geen goed nieuws voor de Rode Duivels in de Verenigde Staten. Jeremy Doku moet de groepswedstrijd van straks tegen Iran aan zich voorbij laten gaan, want hij is ziek. Hij zou een ontsteking hebben op de luchtwegen. Sportief manager Vincent Manhart bevestigt het nieuws. Nog op het wereldkampioenschap heeft Nederland zijn tweede poedermatch overtuigend gewonnen. Oranje versloeg Zweden met 5-1 en grijpt meteen de leiding in de groep. Het federale kernkabinet heeft na urenlang overleg een definitief akkoord over de abortuswetgeving. De wettelijke termijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. Coalitiepartner Vooruit wilde 18 weken, maar stemde in nadat er garanties kwamen voor andere ethische dossiers tegen 1 december. In Knokke-Heist is er dit weekend opvallend veel politie op de been. De verhoogde aanwezigheid is een reactie op recente incidenten met badgasten, waaronder meer strandredders werden bekogeld met kwallen. In Frankrijk is ondertussen een gigantisch misbruiksschandaal aan het licht gekomen op een katholieke school. Tussen 1950 en eind jaren 90 zijn daar systematisch 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Maar de meeste feiten zijn wel verjaard. Radio Vandaag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oud-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeente Zulte stelt met trots haar vernieuwde huisstijl en nieuwe logo voor. Met de lancering zet Zulte een belangrijke stap in het versterken van haar identiteit als warme en dynamische leiengemeente. Het vorige logo was al 17 jaar in gebruik. Het nieuwe logo vormt het herkenningspunt van de gemeente en staat symbool voor waar Zulte voor staat. Verbondenheid, vooruitgang en toegankelijkheid. De centrale vorm, de gestileerde letter Z, verwijst naar het kronkelende karakter van de leien die als natuurlijke verbinding door de gemeente stroomt. Tegelijk symboliseert de vorm de verbinding tussen mensen, ideeën en deelgemeenten. Tal van blikseminslagen tijdens het felle onweer van vrijdagavond veroorzaakte in de regio Tielt enkele woningbranden. In Dentergem is een woning zelfs onbewoonbaar. Gelukkig raakte er niemand gewond. Op Terboijen in Tielt sloeg de bliksem in op een woning. De schade bleef daar beperkt, net als in de Putterijstraat, waar de gevel wat afbrokkelde. In Ettingen in Oost-Rozenbeken beschadigde een blikseminslag de nok van het dak van een woning. Vallende takken en bomen rukten ook elektriciteitskabels los. Bewoners aan de achterkant van het station van Tielt zijn ongerust en trekken aan de alarmbel nadat er de voorbije weken en maanden tal van verdachte gedragingen worden vastgesteld. Ze verwachten meer controle en maatregelen om de nachtelijke overlast op en rond de parking aan de Blikkerijstraat te verminderen. Sommige bewoners slapen zelfs niet meer 's nachts. Een 23-jarige inbreker kon alvast worden opgepakt en worden aangehouden. De toegelaten snelheid in de Meilighemstraat in Oossene bij Zulte wordt definitief vastgelegd op 50 per uur. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Meilighemstraat maakt de verbinding tussen de Groeneweg in Oossene Centrum en de Karreweg. Het gaat om een vrij lang rechtstuk en op basis van metingen werd er vastgesteld dat er vaak te snel wordt gereden. De toegelaten snelheid was er vroeger 70 per uur en het werd tijdens een proefperiode van 6 maanden verminderd naar 50 per uur. Men vraagt nu aan de gemeenteraad om die zone definitief op 50 te houden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Dag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.
4: De nacht van Oost-West.

0: veel mooie muziek.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Uno, dos, un, dos, tres.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Geen goed nieuws voor de Rode Duivels in de Verenigde Staten. Jeremy Doku moet de groepswedstrijd van straks tegen Iran aan zich voorbij laten gaan, want hij is ziek. Hij zou een ontsteking hebben op de luchtwegen. Sportief manager Vincent Manhart bevestigt het nieuws. Nog op het wereldkampioenschap heeft Nederland zijn tweede poedermatch overtuigend gewonnen. Oranje versloeg Zweden met 5-1 en grijpt meteen de leiding in de groep. Het federale kernkabinet heeft na urenlang overleg een definitief akkoord over de abortuswetgeving. De wettelijke termijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. Coalitiepartner Vooruit wilde 18 weken, maar stemde in nadat er garanties kwamen voor andere ethische dossiers tegen 1 december. In Knokke-Heist is er dit weekend opvallend veel politie op de been. De verhoogde aanwezigheid is een reactie op recente incidenten met badgasten, waaronder meer strandredders werden bekogeld met kwallen. In Frankrijk is ondertussen een gigantisch misbruiksschandaal aan het licht gekomen op een katholieke school. Tussen 1950 en eind jaren 90 zijn daar systematisch 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Maar de meeste feiten zijn wel verjaard. Vandaag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Let's go.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maken afspraken Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingen
2: is dit Radio Oost-West.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeente Zulte stelt met trots haar vernieuwde huisstijl en nieuwe logo voor. Met de lancering zet Zulte een belangrijke stap in het versterken van haar identiteit als warme en dynamische leiengemeente. Het vorige logo was al 17 jaar in gebruik. Het nieuwe logo vormt het herkenningspunt van de gemeente en staat symbool voor waar Zulte voor staat. Verbondenheid, vooruitgang en toegankelijkheid. De centrale vorm, de gestileerde letter Z, verwijst naar het kronkelende karakter van de leie die als natuurlijke verbinding door de gemeente stroomt. Tegelijk symboliseert de vorm de verbinding tussen mensen, ideeën en deelgemeenten. Tal van blikseminslagen tijdens het felle onweer van vrijdagavond veroorzaakte in de regio Tielt enkele woningbranden. In Dentergem is een woning zelfs onbewoonbaar. Gelukkig raakte er niemand gewond. Op Terboijen in Tielt sloeg de bliksem in op een woning. De schade bleef daar beperkt, net als in de Putterijstraat, waar de gevel wat afbrokkelde. In Ettingen in Oost-Rozebeke beschadigde een blikseminslag de nok van het dak van een woning. Vallende takken en bomen rukten ook elektriciteitskabels los. Bewoners aan de achterkant van het station van Tielt zijn ongerust en trekken aan de alarmbel nadat er de voorbije weken en maanden tal van verdachte gedragingen worden vastgesteld. Ze verwachten meer controle en maatregelen om de nachtelijke overlast op en rond de parking aan de Blikkerijstraat te verminderen. Sommige bewoners slapen zelfs niet meer 's nachts. Een 23-jarige inbreker kon alvast worden opgepakt en worden aangehouden. De toegelaten snelheid in de Meilighemstraat in Oossene bij Zulte wordt definitief vastgelegd op 50 per uur. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Meilighemstraat maakt de verbinding tussen de Groeneweg in Oossene Centrum en de Karreweg. Het gaat om een vrij lang rechtstuk en op basis van metingen werd er vastgesteld dat er vaak te snel wordt gereden. De toegelaten snelheid was er vroeger 70 per uur en het werd tijdens een proefperiode van 6 maanden verminderd naar 50 per uur. Men vraagt nu aan de gemeenteraad om die zone definitief op 50 te houden. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Dag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.
5: Rozen voor Sandra.
6: Radio Oost-West. Jo de Groot.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geld-teruggarantie. Check amino-alliance.nl.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
4: Rozen voor Sandra.
5: Jo de Groot.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: Dit is Rozen voor Sandra, het zondagochtendprogramma bij Radio Oost-West. Samenstelling Jo de Groot.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De Amerikaanse vicepresident Jerry Vance is onderweg naar Zwitserland voor cruciale vredesonderhandelingen met Iran. Zijn woordvoerder bevestigt dat ook de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn vertrokken. Straks starten de gesprekken over een definitief vredesakkoord met de Iraanse delegatie, waaronder de minister van Buitenlandse Zaken. Bij een Russische luchtaanval op het centrum van de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 4 doden en 6 gewonden gevallen. Gouverneur Ivan Fedorov meldde dat de stad werd getroffen door 9 bommen. Reddingswerkers vrezen dat het aantal slachtoffers nog oploopt, omdat er nog mensen onder het puin vastzitten. In IJsland zijn na een onderbreking van 2 jaar opnieuw walvisjagers uitgevaren. De herstart leidde direct tot protesten. De politie moest een demonstrant losmaken die zich aan een van de schepen had vastgeketend. Middellands bericht: in het West-Vlaamse Marke is een man doodgevonden op straat. Hij lag vlakbij een woning die momenteel wordt verbouwd. De hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. Het gerecht beschouwt het sterfgeval als verdacht en is een onderzoek gestart. De Rode Duivels hebben in LA hun laatste training afgewerkt. Gisteravond voor de WK-wedstrijd tegen Iran. Bondscoach Domenico Tedesco kan straks niet rekenen op de zieke Jeremy Doku. En ook Zeno de Bast is nog niet helemaal hersteld. De overige 24 selectiespelers zijn wel volledig fit en inzetbaar. Radio Ook vandaag zonnig met tropische maxima tot 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op lokale buien en onweer. En ook de komende dagen, zeker tot en met volgend weekend, houdt het hete zomerweer aan.
3: Rozen voor Sandra.
4: Ik doe wat ik doe. En vraag niet waarom.
3: Zalig ontwaken bij Radio Oost-West met Rozen voor Sandra.
5: Blauw, zo hemelsblauw, in gouden zonneschijn.
3: Overal zing je mee.
6: Geef je hart niet aan een ander. Radio Oost-West.
3: Met Jo de Groot.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. Rozen voor Sandra. Radio
4: Oost-West. Word goedgezind wakker met muziek die je kan meezingen. Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be. Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Dit is Radio Oost-West.
3: Ik luister regionaal.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt is opnieuw geaccrediteerd als regionaal traumacentrum volgens de internationale normen van de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. Met deze heraccreditatie bevestigt het ziekenhuis zijn rol binnen de regio voor de opvang van zwaargewonde slachtoffers van ongevallen. Met een optocht samen met de buurtbewoners en onder begeleiding van het klein muziekske, het knippen van een lintje en een receptie, die door het dreigende onweer in CC De Wissel plaatsvond, opende het Wingense gemeentebestuur vrijdagavond de volledig vernieuwde processiestraat in Zwevenzelen. Er werd ruim een jaar gewerkt, maar de nood was groot. Zowel de riolering als de rijweg waren aan vernieuwing toe. Het onweer dat afgelopen nacht over het land trok, zorgde in Zuidwest-Vlaanderen op verschillende plaatsen voor wateroverlast. Rond 1 uur rukte de brandweer Fluvia uit naar Ooijem bij Wielsbeke. Daar was een rookpluim gemeld in de Emile Hullebroekstraat. Ter plaatse bleek van een brand geen sprake. Wel zorgde een felle stortbui ervoor dat een vuurschaal in een tuin fel rookte. Er viel 27 liter in een half uur tijd. Wie deze zomer zin heeft in een bos verse bloemen, hoeft niet ver te rijden. O-Bio, het biologische fruitbedrijf langs de Mandel in Wielsbeke, opent begin juli zijn nieuwe bio-bloemenpluktuin voor het grote publiek. Bezoekers kunnen er zelf snijbloemen plukken, midden in een biologisch geteeld veld. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. Dag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.
6: Je luistert naar Studio Oost-West met Patrick.

0: Zondag 21 juni, het is vandaag de dag dat de zomer begint. Het is de dag van de bijaard. Het is ook de dag dat de Belgen tegen Iran moeten spelen en dat het van moeders is. En het is ook een dag waar een nieuwe aflevering is van Studio Oost-West. Mogen wij jouw ijsblokje zijn in de cocktail vandaag? We hopen het alvast met verfrissende muziek en fijne babbels toch een beetje waar te maken tot 12 uur. Want dit is een nieuwe aflevering dus van Radio Oost-West, Studio Oost-West, op deze zondag de 21ste juni. En we gaan maar meteen van wal steken, want onze eerste praatgast is er al komen bij zitten. Dat is Geert van Esten. Geert, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen allemaal.
0: Zeg Geert, ik heb jou uitgenodigd in het kader van Kortemark Zomert. Jullie zijn niet aan jullie eerste editie toe.
1: Nee, we zijn intussen al aan de 7e editie toe. Kortemark Zomert is eigenlijk een heel groot foodtruckfestival. Dat gelegen is aan de Krekenmeersen in Kortemark. Krekenmeersen is een natuurdomein. Waar dat 24 foodtrucks aanmeren om eigenlijk het gezellig en leuk te maken.
0: Mm-hmm. We hadden het net al in het voorgesprekje, toen de microfoon nog niet open stond, naar de eerste uitgave van jullie festival, zeg maar. En toen vertel je me, ja, we waren een beetje op snelheid gepakt.
1: Ja, dat is intussen lang, heel lang geleden. Ja. Waren we gestart met onze eerste editie van Kortemark Zomert. En toen hadden we een vermoeden dat we zeggen van een 600-tal mensen per dag, dat zou leuk zijn. Mm-hmm. Toen zijn we afgeklopt op 6000 mensen over de 3 dagen heen. En toen zeiden mensen ook van, ja, dat moet je zeker verder doen, want het is een concept die aanslaat. En het is ook een concept, het is een beetje op vakantie gaan eigenlijk bij ons. Ja, dus ja. Mensen komen toe en nestelen zich en kunnen genieten van live optredens, kunnen een drankje, kunnen een hapje, kunnen van alles. Mm-hmm. We hebben nog een kidscorner van 1000 vierkante meter, waar de kinderen kunnen gaan ravotten, kunnen gaan, zich gaan uitleven. We hebben ook heel veel randanimatie, zodat je er geen minuut kunt vervelen, bij wijze van spreken.
0: Had je het durven dromen, Heer, toen je eraan begon, dat je op vandaag met zo'n concept zou kunnen uitpakken?
1: Eigenlijk niet. Het is een beetje zo een droom die zo een beetje zijn vrije gang gegaan is. Maar uiteindelijk, die mensen komen die meer en meer terug. Waarom? Omdat het zo leuk is. Het is even onze slogan ook buitengewoon genieten. Mm-hmm. We hopen op een temperatuur, mag iets minder zijn dan vandaag, maar we hopen op een zomerse temperatuur en dan is het echt genieten. Dan is het echt een beetje op vakantie gaan. En dan voor de mensen die niet graag koken, je kunt 3 dagen lang komen genieten. Je hebt ook geen afwas, dus dat is ideaal.
0: Zeg, voor de mensen die het niet zouden kennen, ik ken het een beetje, want ik ben ooit dus bij jullie geweest al ondertussen. De Krekenmeersen is natuurlijk wel een mooi decor.
1: De Krekenmeersen is inderdaad wel een uniek decor. Het is een natuurdomein die eigenlijk de spaarbekkens van Kortemark, mm-hmm. dus de bufferbekkens tegen overstromingen, dat we kunnen gebruiken, natuurlijk niet de bekkens zelf, maar natuurlijk het domein dat ernaast ligt, is natuurlijk een heel uitgestrekt domein, waar dan nu onder andere ook het festival Dreambeats doorgaat. Ja, ja. En dat domein leent er zich natuurlijk ideaal toe voor inderdaad, voor een ideale setting, voor een ideaal decor van ons evenement eigenlijk.
0: Mm-hmm. Je hebt al een paar zaken opgenoemd, hè? Dus de Kids Corner en natuurlijk die foodtrucks. Ja, het is een diversiteit aan foodtrucks die bij jullie staan, hè?
1: Ja, we gaan ervoor dat er nooit geen dubbele foodtrucks staan mm-hmm. op ons plein. Dus dat wil zeggen, we gaan geen 10 hamburgerkramen zetten naar 5 frietkotten. Nee, dat doen we dus niet. We proberen inderdaad unieke foodtrucks te zoeken die qua uitstraling, die qua gerechten ook uniek zijn en ook vernieuwend zijn. Dus we zitten nu met 24 unieke foodtrucks.
0: Okay.
1: Geen dubbels, dat wil zeggen, dus het is niet de bedoeling dat we 17 van hetzelfde gaan etaleren eigenlijk. Ja.
0: Is het een beetje een nationale of internationale keuken?
1: We zitten met een internationale keuken. We zitten zowel met Belgische keuken, Italiaanse keuken, Braziliaanse keuken, Thaise keuken. We zitten een beetje overal eigenlijk. Vandaar dat het eigenlijk ook een beetje op vakantie gaan is bij ons. Je kunt eigenlijk gaan genieten van alle wereldculturen, bij wijze van spreken.
0: Mm-hmm. Dus, ja, ik heb je ook gehoord, een stukje eten is inderdaad aan de orde, maar ook een drankje kan genuttigd worden.
1: Ja, we zitten dus met 4 foodtruckstanden die eigenlijk drank alleen aanleveren. Dat is onze pikongbar, dat is de pikong van de Lenebeke. Dat zijn mensen die zelf een pikong ook maken. Een heel lekkere pikong, ook zelfs hun alcoholvrije pikong is eigenlijk ook wel een heel lekkere.
0: Okay, ja.
1: Dan hebben we daarnaast alles die met cocktails te maken heeft natuurlijk. Dat is ook een foodtruck die daar staat. We hebben dan natuurlijk ook een foodtruck met de reguliere dranken, dus voor een gewoon pintje kun je natuurlijk ook wel aanschuiven.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En dan hebben we nog eentje die met cava, wijn en streekbiertje staat. Dus Ja, dus, we zijn wel goed voorzien van de nodige dranken eigenlijk voor het Gans weekend.
0: Mooi aanbod dus inderdaad, zowel van eten als van drank. Een andere vraagje, Geert, ik hoorde je ook vertellen, mensen kunnen ook genieten van optredens. Wat mogen we ons daarbij voorstellen?
1: Wel, we hebben op vrijdag zo een beetje van het concept van I Can See Your Voice. Mm-hmm. Dat zijn twee mensen, of twee, een persoon zelf. Dat is Angelo Martinez, die meegedaan heeft dit jaar van I Can See Your Voice. Ja. Helaas kan zijn papa er niet bij zijn dit jaar. Die is een grote Elvis-fan. Mm-hmm. En die zit natuurlijk ginder. Dus die komt pas terug thuis als het evenement pas over is. Dus we gaan proberen volgend jaar hen terug te strikken, maar dan het duo samen. En dan hebben we ook de 80's. En dat is Angelo. Angelo heeft dit jaar ook meegedaan aan I Can See Your Voice. Ja. En hij kan zingen, dus dat is natuurlijk wel goed meegenomen. Dus die komende vrijdag ons podium attackeren, bij wijze van spreken. En dan hebben we dus zaterdag ook een aantal optredens. Dan hebben we Hans Huttenski. Mm-hmm. Dat is een Oostenrijker die een debuut maakt bij ons.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Die wordt gevolgd door de coverband Just Next Door.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog een 100% après-ski party, waarbij dat we het zelfs helemaal echt gaan laten sneeuwen.
0: Ja, maar dat lijkt mij nogal moeilijk te zijn als het zulke temperaturen worden, hè?
1: We hebben daarvoor machines in de backstage staan en we gaan het echt laten sneeuwen. Dus hartje zomer gaan we het echt verfrissend maken.
0: Oké. Okay. Zeg maar, ik kan me ook voorstellen, Geert, dat jullie natuurlijk dat er heel wat voorbereidingen in
1: kunt. Ja, we zijn er, moet zeggen, een jaar toch een jaar toch mee bezig. Dus moet zeggen, een keer dat korte markt zomer voorbij is, dan starten we terug met onze foodtruckers te zoeken. Dat is meestal geen probleem, omdat heel wat mensen terug meedoen die het jaar ervoor meededen. En dan gaan we gaan aanvullen. Dat is ook inderdaad, we zijn nu al bezig ook weer terug nieuwe mensen aan het zoeken voor onze optredens, voor onze... Ja. Dus we zijn eigenlijk een jaar rond mee bezig voor een concept te kunnen aanbieden zoals we het nu gaan proberen.
0: Bezig blijven, hè?
1: We blijven bezig en we hebben een concept die goed draait. Dus ik denk dat we niet veel gaan veranderen of gaan knippen en plakken. Want mensen vorig jaar waren een beetje op hun honger, omdat we inderdaad de live optredens een beetje aan de kant geschoven hadden. Mm-hmm, mm-hmm. Dat zeggen van, allee, het is toch een grootste grap uit ons budget. We hadden dat opgevuld met DJ's, maar we voelden van, mensen snakken naar de live optredens. Ja. En dat gaan we dit jaar ruimschoots goed maken.
0: Heel belangrijk, wanneer gaat alles door?
1: Heel belangrijk. Het is het weekend van 10, 11 en 12 juli. Mm-hmm. 10 juli gaat meer in de avond horen. Vanaf 11 en 12 juli is het ook vanaf 's middags dat we open zijn. En zelfs op de zondag zijn we ook open voor een aperitief. Dus vanaf 11 uur kan je bij ons al terecht.
0: 3 dagen feest, zal ik maar zeggen, daar aan de Krekenmeersen. Ik maak een bruggetje, Geert, want het is niet zo verwonderlijk dat je met dit concept bent begonnen. Want jij hebt zelf ook een foodtruck.
1: We hebben 3 foodtrucks staan bij ons. We zitten zelf eigenlijk in het foodtruckwereldje. En dat is het ook wel het leuke aan het concept. Dat we inderdaad organiseren vanuit het idee van foodtrucker. We zijn dus niet een evenementenbureau die dus enkel aan de centen kijkt. We zijn dus inderdaad zelf een foodtrucker. En we weten zo het trillen en zinnen van waar we moeten op letten om inderdaad een goed foodtruckfestival op poten te zetten.
0: Ja. Dus, okay. Ja. Allee, goed om te weten natuurlijk, de Krekenmeersen, waar kunnen we die precies vinden in Korte Markt?
1: Heel eenvoudig te vinden. Mensen die zeggen van het is moeilijk om de wagen te parkeren, die kunnen zelfs met de trein komen, want de Krekenmeersen liggen eigenlijk vlak bij het station.
0: Ah, even lastig.
1: Ja. Op stapafstand kun je erbij. We hebben ook heel wat parking, dus we kunnen ons vinden in de Lichtervaardestraat. Mm-hmm. Tussen huis nummer 40 en 42. Dat is de ingang van ons evenement. Maar er is heel wat randparking er rondomheen, dus je kan inderdaad wel makkelijk ook je wagen parken.
0: Een alternatief is natuurlijk met de fiets komen.
1: Je kan ook met de fiets komen. Dan hebben we ook een fietsparking eigenlijk aan de inkom van ons domein. Dus er kunnen wel heel wat fietsen daar geparkeerd worden.
0: Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Waarom moeten mensen zeker eens langskomen, Geert?
1: Voor de sfeer, de gezelligheid, het is echt genieten. We hebben heel lekkere foodtrucks voor te komen smullen en te komen proeven. En we hebben heel lekkere drankjes, dus in feite eigenlijk een concept die echt de doel heeft van te genieten.
0: Mm-hmm. Stoute vraag, moet jij alles zelf ook voorproeven?
1: Nee, gelukkig maar.
0: Maar je proeft wel? Of mag je dat zo zien? Ja.
1: Niet proeven, dat heet kwaliteitscontrole.
0: Ja, dat is een mooi woord. Ik begrijp jou volledig. Ja. Goed, zeg Geert, dankjewel om eventjes langs te komen bij ons.
1: Dat is heel fijn.
0: Mag ik jullie heel veel succes wensen. En zoals je zelf zegt, misschien wel goed weer, maar ietsje minder dan vandaag.
1: Het mag ietsje minder zijn, maar we hebben ook heel wat beschutting tegen de zon.
0: Ah ja, okay.
1: En is niet tegen de zon. We hopen dan ook misschien dat het nodig is tegen de regen. Maar we zorgen ervoor dat er genoeg schaduwruimtes zijn. Dat niet iedereen in de blakende zon moet zitten. Dat iedereen kan rustig in de schaduw genieten van alles wat het gebeurt.
0: Ja, dat is ook inderdaad zoiets. Veiligheid is ook waarschijnlijk een belangrijk aspect waar jullie moeten mee rekening houden.
1: We zijn inderdaad een groot evenement in Kortemarkt, dus we moeten inderdaad extra veiligheidsmaatregelen treffen. Maar we zijn inderdaad op alles voorzien. We hebben de stewards die inderdaad een oogje in het zeil houden. Dit jaar hebben we zelfs een extra iemand, Patkijn Haak. Patkijn Haak is een nieuwe figuur die we dit jaar lanceren, die vooral de kidscorner in het oog gaat houden.
0: Ja.
1: Als kapitein natuurlijk. Een zeil. En dan hebben we natuurlijk ook onze verpleegkundigen op het plein. We hebben een aantal mensen die inderdaad zelf verpleegkundigen zijn. Die kunnen eerste hulp toedienen. We hebben nog een EHBO-post. En dit jaar hebben we zelfs iemand die een spoedverpleegkundige is. Mm-hmm. Dus ik moet zeggen, moest er iets gebeuren, zijn we zeker voorzien voor inderdaad de nodige zorgen toe te dienen.
0: Mensen die het gesprek misschien nog een keertje willen informatief nalezen, bij manier van spreken, ze kunnen terecht bij jullie op de website?
1: Ze kunnen bij ons op onze Facebookpagina.
0: Facebookpagina
1: Kortemarkt Zomer. Daar kun je alles volgen, wat er van voetdrukken ze staan, wat er van aanbod er zal zijn, wat van randanimatie er is. Dus daar kan je ons op vinden en daar kan je inderdaad alle nieuwsjes gaan meepikken. Ook de wedstrijden die lopen.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een aantal wedstrijden die lopende zijn. Ook bij de CM komt er binnenkort ook een actie, waar je kunt inderdaad jetons gaan winnen om gratis te komen smullen en drinken.
0: Ah, wel, kijk, we beloven als we een klein gaatje vinden in die drukke agenda, dat we even tot in Kortemarkt komen.
1: Als je eentje vindt, moet je er eentje maken.
0: Ja, dat is een goede afspraak. Dankjewel Geert, fijne zondag en veel succes.
1: Ja, dankjewel hoor.
0: Goed, wij gaan inderdaad van start ook niet alleen met gesprekjes, maar ik heb het al eens gezegd, we proberen ook vandaag het ijsblokje te zijn in jouw cocktail. Het zal nodig zijn, denk ik, met verfrissende muziek. We gaan terug naar 76. Doen we met ABBA.

misschien wel typische muziek om een zomernacht mee door te brengen natuurlijk. Terug naar 76 gingen we met deze van ABBA en Mamma Mia. Kortemark, daar dus de Krekenmeersen. Het weekend van 11 juli, zeg maar. Onze de Vlaamse feestdag trouwens, ja. Schiet me nu te binnen eigenlijk. Kan je dus terecht voor Kortemark Zomert, foodtrucks en alles wat daarbij hoort. Kan je dus gaan genieten in een mooi, geloof me, een mooi decor. Goed, Studio Oost-West op deze zondag, vandaag deze warme zondag, de 21ste juni, nog tot 12 uur zitten we in elkaars gezelschap. En dat doen we ook in het gezelschap van Suzanne en Freek.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.

Onder het motto Oost-West Thuisbest, misschien wel uit 2014 tenminste. Je hoorde Doton en Home. Ja, misschien ook al even meegeven. Ja, de zomerse temperaturen die krijgen we al cadeau natuurlijk. Maar ook hier bij Radio Oost-West zomert het al een klein beetje veel eigenlijk. Want volgende week zaterdag is dan de Zomertop 100. Dat is een top 100 waar een heel wat zomerse muziek te horen zal zijn. Dus ook al dat afspraak. En straks gaan we ook eens gaan grasduinen in de maand juli. Want dan gaan we met Camille op stap. En ik moet zeggen, het wordt alleen maar drukker voor Camille.

Absent-minded en dat met die heer Envoy hier bij Radio Oost-West. De jubileumeditie, vrienden, van de Lucien van Impe Classic heeft gisteren niet alleen hulde gebracht aan een van de grootste Belgische wielerkampioenen aller tijden, maar ook een indrukwekkend bedrag opgeleverd voor de strijd tegen dementie. Tijdens het evenement werd meer dan 23.000 euro ingezameld voor Stop Alzheimer. De feestelijke dag en stond eigenlijk ook in het teken van de 50ste verjaardag van Lucien van Impe, die historische overwinning natuurlijk heeft gehaald in de Tour de France van 1976. Hoogtepunt van de dag was de officiële inhuldiging van de wielerlegende door burgemeester Kenneth Taylor van Serskamp. Ja, Lucien van Impe, het is natuurlijk een wielerlegende en als je daar dan nog zo'n som kunt gaan samenhalen voor een onderzoek dat we allemaal wel een klein beetje moeten een warm hart toedragen, ja, dan kan je natuurlijk wel spreken van een geslaagde dag daar.

in Sterskamp gisteren. Goed, muziek, dat gaan we ook draaien op deze zondag. Ik zei het reeds, het verfrissende blokje in jouw cocktail vandaag. Misschien ben je al aan de voorbereidingen bezig van die barbecue, ik zeg zomaar iets. Of misschien wordt het net koude schotel deze middag, ik weet het ook niet. Maar wat je ook van plan bent, genieten is de boodschap. Ondanks toch wel de loodzware temperaturen die op ons afkomen. Ik weet niet of de temperaturen ook al bevestigd zijn voor de komende week. Maar ja, dertigers zullen er zeker wel tussen zitten.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk

beetje nostalgie natuurlijk dankzij de meiden van K3. Je hoorde hem met de zomer van Oya Lele, waarmee ze natuurlijk een gooi doen naar de zomerhit van 2026. Ja, ik weet niet hoe uw zomer eruit ziet, vrienden, maar als ik zo een keertje een blik werk op onze, ja, zeg maar onze kalender om met de Camille on tour te trekken met onze mobiele studio, weet u wel, ja, dan wordt het toch wel best een vrij drukke zomer, want op 5 juli trappen we die zomer af en dat doen we hier in eigen gemeente, in Wingene, bij de mensen van Barbuur, die vorige week nog te gast waren hier in de studio om hun concept, hun Barbuur, te komen voorstellen natuurlijk. 5 juli, daar gaan we van start natuurlijk met onze zomerse uitzendingen van Radio Oost-West op verplaatsing. En je kan ons natuurlijk zeker en vast een bezoekje brengen. De week daarop zitten we op het Foodtruck Festival hier in Wingene. De week daarop, in 19 juli is het ondertussen, zullen we te gast zijn op het Vlaamse Muziekfeest in Pittem. En op 2 augustus gaan we nog eens een retourtje maken naar de Barbuur in Wingene. Dus ja, er zijn toch al een paar data die je zeker en vast kan noteren. En over zomer en zomergids gesproken, wel, ook deze mannen doen een hooi naar Zomergids 2026.

Ja, een verfrissende duik in het water zou waarschijnlijk wel gekomen zijn bij deze temperaturen. Misschien is dat vandaag ook wel het plan dat je wil uitvoeren. De radio's die gaven al het goede voorbeeld. Zij hadden het al over swimming in the pool. Ook deze zomer kunnen kinderen en jongeren in Deinze terecht in twee zomerscholen. 10 dagen lang leren ze op een speelse manier bij, met extra aandacht voor Nederlands en wiskunde. In de namiddag is er ruimte voor sport, spel en ontspanning. En zo blijft het vakantiegevoel zeker behouden. In Deinze loopt de zomerschool van maandag 5 juli tot en met vrijdag 17 juli voor kinderen van 5 tot 14 jaar. Ook wordt er in deze periode een aanbod van voor OKAN-leerlingen, dat is onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers van 12 tot 14 jaar, voorzien. In Nevelen kunnen kinderen dan weer van 5 tot 12 jaar deelnemen van maandag 3 augustus tot en met vrijdag 14 augustus. Een zomerschool is niet alleen leren, maar ook plezier maken in kleine groepjes. Krijgen kinderen dan ook de kans hun kennis te versterken en met meer vertrouwen te starten aan het nieuwe schooljaar. Na de lessen is er elke namiddag ruimte voor leuke activiteiten zoals sporten, knutselen en spelletjes. Lijkt me wel een tof idee natuurlijk om de vakantie toch niet zo een beetje op een andere manier door te brengen voor die kids natuurlijk. Goed, we gaan nog wat muziek draaien. En zo naderen we ook stiltjes alweer de klok van 11 uur. Straks in deel 2 gaan we nog wat informatie sprokkelen voor u natuurlijk uit onze regio. En we gaan ook nog een beetje vooruitblikken op de zomer van 2026. Doen we dus allemaal na de klok van 11 uur. Ik zou voorstellen dat u er gewoon bij blijft, want we hebben nog heel veel verfrissende muziek klaarstaan voor jou ook natuurlijk. Maar eerst nog Bewitched en C'est la vie.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. De Amerikaanse vicepresident Jerry Vance is onderweg naar Zwitserland voor cruciale vredesonderhandelingen met Iran. Zijn woordvoerder bevestigt dat ook de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn vertrokken. Straks starten de gesprekken over een definitief vredesakkoord met de Iraanse delegatie, waaronder de minister van Buitenlandse Zaken. Bij een Russische luchtaanval op het centrum van de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 4 doden en 6 gewonden gevallen. Gouverneur Ivan Fedorov meldt dat de stad werd getroffen door 9 bommen. Reddingswerkers vrezen dat het aantal slachtoffers nog oploopt, omdat er nog mensen onder het puin vastzitten. In IJsland zijn na onderbrekingen van 2 jaar opnieuw walvisjagers uitgevaren. De herstart leidde direct tot protesten. De politie moest een demonstrant losmaken die zich aan een van de schepen had vastgeketend. Middellands bericht in het West-Vlaamse Marke is een man doodgevonden op straat. Hij lag vlakbij een woning die momenteel wordt verbouwd. De hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. Het gerecht beschouwt het sterfgeval als verdacht en is een onderzoek gestart. De Rode Duivels hebben in L.A. hun laatste training afgewerkt. Gisteravond voor de WK-wedstrijd tegen Iran. Bondscoach Domenico Tedesco kan straks niet rekenen op de zieke Jeremy Doku. En ook Zeno de Bast is nog niet helemaal hersteld. De overige 24 selectiespelers zijn wel volledig fit en inzetbaar. Radio Ook vandaag zonnig met tropische maxima tot 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op lokale buien en onweer. En ook de komende dagen, zeker tot en met volgend weekend, houdt het hete zomerweer aan.

Mooie boodschap natuurlijk van Meteor. Die hoorde hem met Laat ons een bloem. Een nummer natuurlijk uit de handen van Louis Neefs destijds. Maar dit was uit liefde voor muziek. En liefde voor muziek hebben we hier uiteraard ook bij Radio Oost-West. Ook in dit tweede stukje van Studio Oost-West. Tot de middag nog bij elkaar natuurlijk op de radio. En straks na 12 uur krijgt u uiteraard traditiegetrouw collega Geert van der Zanden met zijn Mediamix Top 20. Daarin zitten weer heel wat leuke plaatjes. Dat kan ik u nu al een klein beetje verklappen natuurlijk. Heel wat zomerse muziek met artiesten die natuurlijk een hooi doen naar de zomerhit van 2026. Dat is wel duidelijk natuurlijk dat we aan die zomer begonnen zijn. Ja, ook officieel vandaag, want 21 juni is zo'n beetje het startschot van die zomer. Het is trouwens vandaag ook de dag van de bijaard, om maar eventjes mee te geven. Misschien gaat u wel in een of andere rustige tuin gaan genieten van de bijaardklanken. Heel veel leuke dingen, ook op een warme zondag zijn erbij. Waar gaan we het nog hebben vandaag? We gaan trouwens ook nog een keertje richting Deinzen trekken, want daar is ook het programma voorgesteld van de Deinse feesten. En alles overgieten we natuurlijk met een frisse cocktail van fijne muziek, zoals deze van Kate Ryan. Terug naar 2015 doen we met Junebug. Goedemiddag, dit is Radio Oost-West.

0: Nog niet zo hek ver terug in de tijd. Het Liefde voor Muziek 2024 schreven we met deze van Stan van Zamang en De Tegenpartij.
1: Ik luister regionaal.
0: Dat was een nummer natuurlijk van Clouseau, maar dat weet u wel natuurlijk in de originele bezetting. Ik had het er net bij het begin van het tweede stukje van ons programma Studio's West over de Deinse feesten. En afgelopen week werd ook het programma daarvoor bekendgemaakt. Eigenlijk worden we hier in onze regio nogal goed verwend als het op feesten aankomt. Ik denk maar aan de Tielse feesten, aan de Berenfeesten en dus ook de Deinse feesten. Daar kun je ook natuurlijk een afspraak maken. Nu, van woensdag 29 juli tot en met zondag 2 augustus bruist Deinse opnieuw tijdens de Deinse feesten. Vijf dagen lang staan muziek, ontmoeting en beleving centraal in het stadscentrum van Deinse. Met gratis activiteiten voor alle leeftijden, gezellige markten, bekende artiesten, kinderanimatie en het traditionele vuurwerk belooft het een feesteditie te worden voor jong en oud. Deinse feesten gaan dus traditioneel op woensdag van start, woensdag 29 juli, met de feestmarkt. 'S Avonds volgt het muzikale vuurwerk, een vaste waarde die elk jaar heel wat bezoekers naar de stad lokt. Vanuit de omgeving van de Kromme Brug genieten bezoekers van een sfeervol samenspel van licht en muziek. Schepen voor toerisme Marten en kermissen Bruno Danens zegt daarbij: het muzikale vuurwerk blijft een van de absolute hoogtepunten van de Deinse feesten. Samen met de feestmarkt zorgt het meteen voor een sterke start van vijf dagen vol sfeer en gezelligheid in Deinse. En donderdag, de 30 juli, zitten we dan al, is het uiteraard een dag voor de senioren. De senioren worden verwelkomd in de Brielpoort voor een gezellige namiddag vol muziek en dans. Vanaf 14 uur is er ook extra sfeer, want om 15 uur neemt Gunter Levy het podium over voor een optreden voor vol bekende meezingers. Vrijdag 31 juli brengt de avondmarkt extra leven in het stadscentrum. Bezoekers kunnen er tussen 17 en 23 uur kuieren langs de verschillende kraampjes. Om 19.30 geeft de Koninklijke Harmonie voor een gratis concert in de Onze Lieve Vrouwenkerk. Om 20 uur dan volgt op de markt de ploegvoorstelling van Sparta Petergem Deinse, jawel. En ook het Hap Food Truck Festival strijkt vanaf vrijdag neer op de Graanlei. Het hele weekend kunnen bezoekers er terecht voor lekker eten, een drankje en muziek aan de leien. Op zaterdag 1 augustus kunnen de kinderen zich uitleven op de kindernamiddag met springkastelen in de tuin van het Leien Theater. Vanaf de vooravond wordt de markt het decor voor een feestelijke muziekavond met optredens van de hashtag Like Me on Tour, Vlaanderen Zingt en Dirk Stoops. En zondag 2 augustus tenslotte staat alles in het teken van gezinnen. Vanaf 14 uur zorgt een uitgebreide kindernamiddag met kinderkippenworp. Jawel, kinderkippenworp. Het is een tongtwister natuurlijk. Voor heel wat plezier en animatie. De Deinse feesten sluiten af met optredens van Swoop, Jaap Reesema en publiekslieveling Willy Sommers op de markt. Ja, het is uitkijken natuurlijk naar de Deinse feesten. Wat ook uitkijken is, volgende week zondag in dit programma krijgen we de mensen van het Food Truck Festival van Wingen op bezoek. En krijgen we ook de mensen van de balloonmeeting in Deinse op bezoek. Dat is halverwege augustus dat die balloonmeeting opnieuw doorgaat in Deinse. Dus ook dat wordt dan weer iets om naar uit te kijken. En je hoorde het al, de Deinse feesten worden afgesloten traditioneel natuurlijk met Willy Sommers, maar wie er ook op het podium zal staan in Deinse, en dat is toch wel een, ja, zeg maar een mooie naam die op dat podium van de Deinse feesten staat, is de volgende meneer in ons programma. Dit is Jaap Reesema. Van je

0: sprakeloos. Je kan hem live aan het werk zien op zondag 2 augustus op het podium dus van de Deinse Feesten. Je hoorde Jaap Reesema en Sprakeloos.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
4: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.

Reggie samen met de vocale steun van Jake Reese en OT. Je hoorde Summer Live, het plaatje dat dateert alweer uit 2019. Tussendoor ook even vermelden dat ook dit programma Studio Oost-West een beetje zomerverlof neemt. Jawel, in de maanden juli en waarschijnlijk ook wel een stukje augustus zal er geen Studio Oost-West zijn. Dat heeft inderdaad ook wel te maken met het feit dat het nog een drukke zomer wordt met onze uitzending op verplaatsing. Ja, je kan nu eenmaal niet overal zijn natuurlijk. Dat is een beetje moeilijk. En tussendoor moet er ook nog een beetje ander werk verzet worden, zeg maar. Maar je hoeft natuurlijk niks te missen. De fijne muziek blijft gewoon 24 op 24 hier doorgaan, hier bij Radio Oost-West. Waarin?

Op de tweede vraag die hij stelt, waar is de zon? Daar kan ik een klinkend antwoord op geven. Als je buiten kijkt, dan is die ruimschoots aanwezig natuurlijk. Maar op zijn eerste vraag, waar de liefde is, ja, dat antwoord moet ik schuldig blijven. Mag ik een klein beetje chauvinistisch zijn? Volgend weekend staat hij trouwens op de Badjes in Roeselare. Ik heb het inderdaad over Maxime. Radio Oost-West, gewoon gezellig. Ja, en deze Studio Oost-West, daar ben je natuurlijk ook van gewoonte getrouwd, tenminste, voor informatie uit de regio. We zaten al in Deinzen wel, laten we nu eens naar de andere kant van onze regio gaan, meer bepaald naar Waregem. Nu ja, het is niet echt Waregem, ik heb het over het André de Metzghuis natuurlijk. Nu, elke zomer organiseert dat André de Metzghuis een fototentoonstelling tenminste, onder de noemer Zomer van Fotografie. En dit jaar staat die in het teken van Moments Between, met werk van fotograaf Mathieu V en beeldende kunstenaars Catherine Vallon en Veerle de Vos. Expo loopt van 4 juli tot en met 30 augustus en is gratis te bezoeken. Mathieu V, de artiestennaam van Mathieu van der Stichelen uit Waregem, is een bevlogen self-made fotograaf met chemie in zijn vingers. Zijn foto's dompelen de kijker onder in een wereld van emotie en verstilling. Krachtige beelden waarin mens en dier centraal staan, subtiel en met een uitgesproken menselijke invalshoek. Elk detail doordacht, elk beeld een verhaal op zich. Ze laten dan ook weinig bezoekers onberoerd. Zijn fotografie draait niet alleen om wat zichtbaar is, maar vooral om wat voelbaar wordt. Reflecties, stilte, menselijke aanwezigheid en verhankelijkheid keren telkens terug in de beelden die uitnodigen tot vertraging en introspectie. Wat zijn foto's nog extra bijzonder maakt, is de manier waarop ze tot stand komen. Mathieu V fotografeert als analoog en drukt zijn beelden af op aluminium, die hij vervolgens manueel bewerkt met chemische stoffen en pigmenten. Dus zeker en vast de moeite om eens een bezoekje te brengen in het André de Metzghuis fototentoonstelling, die dus loopt van 4 juli tot met 30 augustus. En misschien wel eens de moeite om een stukje van een ander kaliber te gaan ontdekken in verband met fotografie. Dat allemaal als tip hier op Radio Oost-West. En van een tip rond kunst blijven we in de muzikale kunst.

Onnodig te zeggen dat liefde voor de muziek al heel wat prachtige songs heeft voortgebracht, zeg maar. Dit was Laura Tesoro uit Liefde voor de muziek 2024 met de nummer van Soul Sister. Je hoorde haar met Changes. Meer fijne zomerse muziek krijg je natuurlijk ook volgend weekend, volgende zaterdag om heel precies te zijn, in de zomertop 100 hier bij Radio Oost-West. Iets om naar uit te kijken, want ja, het lijstje oogt bijzonder mooi. Ik ga niks verklappen. Nee, je moet maar luisteren naar de 100 populairste zomerhits en dat is uiteraard ook meteen het officiële start zijn om die zomer helemaal op je los te laten. Volgende zaterdag, stay tuned natuurlijk hier bij Radio Oost-West voor de zomertop 100. En kent u deze nog? We gaan helemaal terug naar de jaren 80, begin jaren 80 om precies te zijn. Dit zijn de Shorts. En hoe gaat het ermee? Comment ça va?

Ja, zoals ik zei, helemaal terug naar de begin jaren 80. Dat is heel lang geleden natuurlijk. Je hoorde de Shorts nog een keertje. En comment ça va? We hadden het al over het feit dat Camille, onze mobiele radiostudio natuurlijk, vrienden, ja, op pad trekt de komende zomermaanden. En dat doen we ook op 19 juli meer bepaald naar Pittem. Daar is het Vlaams Muziekfeest weer aan de orde op de markt van Pittem. En wie er ook op het podium zal staan en vanzelfsprekend ook in onze studio langskomen, dat zijn de volgende drie Charles.

Phil Collins op de radio. En daarmee zaten we ook weer in de jaren 80. Je hoorde A Groovy Kind of Love. Straks, na 12 uur, is dat de traditiegetrouwde Mediamix top 20. Als je vorige week geluisterd hebt, dan weet je wie er op nummer 1 stond. Zal ik al eens een voorproefje geven? Dit was de nummer 1 van vorige week. Ik ga niet vragen aan Geert wie er deze week op nummer 1 staat. Je moet gewoon blijven luisteren. Maar dit was vorige week de nummer 1 dus.

Binnen de jaren 90 met deze van de Farnham Blondes en What's Up hier bij Radio Oost-West. Waar we stil aan de klok van 12 uur aan het naderen zijn. Dat betekent dat ik plaats moet ruimen voor mijn collega Geert van de Zonne. Maar met alle plezier natuurlijk voor zijn Mediamix Top 20. Bij leven en welzijn. En als we niet gesmolten zijn, dan horen we elkaar volgende week zondag terug natuurlijk voor de laatste Studio's West van dit seizoen. Een beetje eigenlijk, want dan gaat het toch eventjes een pauze tussen gaan lassen in de zomermaanden. Maar dat wil niet zijn natuurlijk dat we elkaar niet horen op de radio. Nee, nee, zeker niet. Wel in tegendeel natuurlijk. In elk geval wens ik u een heel fijne week toe. Ik zou zeggen, hou het hoofd en de voeten koel. En dan is het misschien al een heel goed teken natuurlijk. En voor wat betreft deze Studio's West en op deze zondag ga ik eruit met muziek van eigen bodem, eigen streek zelfs. Dit zijn Amber en Dylan en per ongeluk heel graag tot volgende week.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt is opnieuw geaccrediteerd als regionaal traumacentrum volgens de internationale normen van de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. Met deze heraccreditatie bevestigt het ziekenhuis zijn rol binnen de regio voor de opvang van zwaargewonde slachtoffers van ongevallen. Met een optocht samen met de buurtbewoners en onder begeleiding van het klein muziekske, het knippen van een lintje en een receptie, die door het dreigende onweer in CC De Wissel plaatsvond, opende het Wingense gemeentebestuur vrijdagavond de volledig vernieuwde processiestraat in Zwevenzelen. Er werd ruim een jaar gewerkt, maar de nood was groot. Zowel de riolering als de rijweg waren aan vernieuwing toe. Het onweer dat afgelopen nacht over het land trok, zorgde in Zuidwest-Vlaanderen op verschillende plaatsen voor wateroverlast. Rond 1 uur rukte de brandweer Fluvia uit naar Ooijem bij Wielsbeke. Daar was een rookpluim gemeld in de Emiel Hullebroekstraat. Ter plaatse bleek van een brand geen sprake. Wel zorgde een felle stortbui ervoor dat een vuurschaal in een tuin fel rookte. Er viel 27 liter in een half uur tijd. Wie deze zomer zin heeft in een bos verse bloemen, hoeft niet ver te rijden. O-Bio, het biologische fruitbedrijf langs de Mandel in Wielsbeke, opent begin juli zijn nieuwe bio-bloemenpluktuin voor het grote publiek. Bezoekers kunnen er zelf snijbloemen plukken, midden in een biologisch geteeld veld. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Dag opnieuw zonnig met tropische temperaturen tot 32 graden. In de namiddag en late avond kans op een lokale bui die hevig kan uitpakken. Voor de rest van de week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft tropisch warm, met zeker tot en met volgend weekend temperaturen boven de 30 graden. Met mogelijk woensdag en donderdag een uitschieter van 37 graden overdag.
5: Welkom bij de Media Mix.
6: Radio Oost-West presenteert de Media Mix Top 20. Hier hoor je de...

0: Een hele goede middag allemaal. Even kijken naar de klok. 3:12. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Mediamix Top 20. Op deze tropische zondagmiddag. 21 juni. Ja, jongens. Wat een weer, hè. Voor iedereen te warm. Ook in de studio, als ik zie op de klok hier, ja, toch ook 26,9 graden hier in de studio. En ik denk ook bij jullie thuis. Probeer het koel te houden, zou ik zo zeggen. Drink op tijd, verfrissend. En wij gaan het proberen koel te houden tot 2:00 voor een nieuwe aflevering van de Mediamix Top 20. Bedankt aan collega Patrick voor Studio Oost-West van daarnet. Tussen 10 en 12. Bedankt Patrick en hij is er volgende week nog een keertje terug. En ook van 8 tot 10 deze morgen hadden we Jodengroot met Rozen voor Sandra. In deze top 20 voor vandaag heb ik voor jullie 3 nieuwkomers. Alhoewel, ja, 2 nieuwkomers en eentje die er terug binnenkomt. Jawel. We gaan even kijken wie dat zijn. Of eerst welke 3 er verdwenen zijn. Dani Fabri, die verdwijnt uit de lijst na 2 weekjes. Zoveel mooier. Ook Bart Peters die verdwijnt na 5 weken met de bevalligste. En ook David van Dijk met Ik kan het niet geloven. Verdwijnt ook uit de lijst na 5 weken. Dus straks 2 nieuwkomers en eentje die er terug in komt. En op nummer 20 hebben we meteen onze eerste nieuwkomer. En dat is de nieuwste single van Lissa Lewis met Zon, Zee, Strand. Op 22 mei jongstleden verscheen de gloednieuwe single Zon, Zee, Strand van Lissa Lewis. Een heerlijke feel-good track, vol zomerse vibes, zonnige energie en een refrein dat meteen blijft hangen. Met deze frisse en positieve single neemt Lissa je mee naar lange stranddagen. Warme zomeravonden en zorgeloze momenten met vrienden. Een nummer dat je instant in vakantiestemming brengt en perfect past bij een autorit richting zee. Een gezellige barbecue of gewoon een zonnige dag met de volumeknop helemaal open. Lissa Lewis bewijst opnieuw haar talent voor aanstekelijke popsongs die je spontaan laten glimlachen. Zon, Zee, Strand straalt positiviteit uit van begin tot einde en heeft alles in huis om de soundtrack van deze zomer te worden. Op haar officiële Instagram-pagina deelde ze dat ze de melodie componeerde tijdens de slapeloze nachten van haar zwangerschap. Want zoals je weet, binnenkort, ja, het zal denk ik niet zo lang meer duren zangeres Lewis dus haar baby op de wereld zal zetten. Dat is voor in de maand juli. We volgen het allemaal op de voet. Dus op nummer 20 onze eerste nieuwkomer Lissa Lewis, Zon, Zee, Strand.
1: Nummer 20.

0: Onze eerste nieuwkomer op nummer 20, Lissa Lewis met Zon, Zee, Strand. Ja, die drie woorden, zon, zee, strand, dat komt helemaal goed van toepassing, denk ik, als je nu aan de zee vertroept. Zeker dat tweede en dat derde woordje, zee en strand. Die zon, dat kan wel, maar het kan soms wel een beetje te heet zijn.
1: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: Zit je momenteel aan de aperitief, een verfrissende aperitief? En straks misschien wel een barbecue, ja ja. Laat het jullie smaken en geniet ervan. Ons volgend duo was vorige week nieuw. En dat zijn al jaren twee goede vrienden. Dat zijn Kurt Krabbe en Ronnie Tober met Niemand Zoals Jij. En Niemand Zoals Jij is dus uitgebracht met Ronnie Tober. Het lied werd oorspronkelijk in 2012 uitgebracht door Ronnie Tober en kreeg nu een moderne, meer uptempo uitvoering. Kurt wilde de warme herkenbaarheid van het origineel behouden, maar tegelijk een frisse en energieke sfeer toevoegen. Door hun jarenlange vriendschap besloten Kurt en Ronnie samen het nummer opnieuw op te nemen. En deze week blijven ze staan, in hun tweede week blijven ze staan op het nummer
2: 19.

0: Niemand zoals jij, Kurt Krabbe en Ronnie Tober, deze week blijven staan op nummer 19. En straks ga ik ook nog de nieuwste single voorstellen van Kurt Krabbe, maar wel met iemand anders, met Eef Reenaerts. Reenaerts en Krabbe, hun nieuwe single, die ga ik straks aan jullie voorstellen. En Kurt Krabbe die was hier 14 dagen terug te gast in onze studio voor een interview. En ik vroeg aan Kurt hoe hij terugblikte op zijn carrière.
1: Wel, ik moet eerlijk zeggen, in het begin, als ik optrad, was het natuurlijk heel plezant. Hè? Je kon nog optredens doen, bijvoorbeeld om 8 uur, om 10 uur en om 12 uur. Nu, de dag van vandaag, kan je dat niet meer, want het is met al die trajectcontroles en al. Dus moet je zeker spinning houden van ja, die tijd tot die tijd. Dus dat is wel veel veranderd. Ook op het gebied van muziek, want cd's die zijn een beetje aan het verdwijnen, jammer genoeg. Het is nu allemaal die streamingsdiensten en Spotify, die toestanden. En ja, ook in de nieuwe wagens zit er geen cd-speler meer, dus dat vind ik wel jammer.
0: Ja, heel jammer natuurlijk dat dat niet meer bestaat. En Kurt die kijkt natuurlijk tevreden terug op zijn toch wel al lange carrière.

0: 17 over 12 ondertussen geworden. Mocht je nu pas inschakelen, een heel goede middag. Ik ben Geert van der Zanden en dit is de Mediamix Top 20. Nog tot 14 uur deze middag op deze tropische zondag 21 juni. Nummer 18 is een man die er terug in komt. Vorige week was hij verdwenen uit de lijst, maar hij komt terug binnen. Onze goede vriend Jo Valli met het nummer Genieten. Jo Valli trekt momenteel rond met zijn project Jo Valli zingt Wildura. Op zondag 16 augustus staat er wegens groot succes een tweede editie gepland van de zomerfeesten Westrode onder de noemer Tura Songs door de jaren heen. Dus hij komt terug binnen deze week in onze top 20 op nummer...
1: Nummer 18.

0: Ja, voor Jovalli mag het het Hanse jaar zomer zijn. Ja, voor de ene wel, voor de andere niet. Ja, nee, voor mij toch ook niet. Maar en ook zeker geen tropische temperaturen zoals de afgelopen dagen. En ook nog voor Hans de Week. Jovalli was dus, zo gezegd, onze derde nieuwkomer die er terug binnenkomt op nummer 18. Nummer 17, dat is onze derde nieuwkomer. En dat is de nieuwste single voor Sabine Tiels, met als titel Tegen Polen. Sabine Tiels pakt uit met een zelfgeschreven zomersingle Tegen Polen. Ook Sabine Tiels verwent haar fans met een zomersingle. Dat doet de zangeres met het zelfgeschreven Tegen Polen. Soms lijken twee mensen, twee gedachten of twee gevoelens mijlenver van elkaar verwijderd. En toch vinden ze elkaar ergens onderweg. Dat idee inspireerde mij voor mijn nieuwe single Tegen Polen. Onze derde nieuwkomer in de lijst voor deze week op nummer
1: 17.

De nieuwste single voor Sabine Tiels met Tegenpolen. Deze week op nummer 17. Onze derde nieuwkomer dus.

0: De nummer 16 is een zakker. Eén plaatsje maar. Dat is Lauralien met het nummer Met gesloten ogen. In haar vierde week zakt ze dus van 15 naar 16. En Lauralien die was jarig, jawel, slagerkoningin Lauralien, geboren als Sabrina Tak, heeft op 18 juni 2026, dus afgelopen week, haar 50ste verjaardag gevierd. De West-Vlaamse zangeres uit Ardooien, die in 2005 doorbrak met de megahit Je hebt me duizendmaal belogen, bereikt hiermee een bijzondere mijlpaal in haar leven en carrière. Ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag deelde de zangeres enkele opvallende feiten en toekomstplannen in de media. Onder andere de toekomstplannen en een huwelijkswens. In een interview met de krant van West-Vlaanderen grapte Laura dat een huwelijksaanzoek van haar vriend Geoffrey een prachtig cadeau zou zijn voor haar 50ste verjaardag. En ook ze woont inmiddels al ruim een jaar gelukkig samen met Geoffrey en haar dochter in Ardooien. En het wordt een drukke zomer, want aan stoppen denkt ze nog lang niet. Voor juli en augustus staan er alweer meer dan 30 optredens gepland, waaronder een korte tour ook in het buitenland, namelijk in Egypte.
1: Nummer 16.

0: Dat was Laura Lien dus, die afgelopen donderdag 50 jaar werd. Alvast vele felicitaties, ook vanwege Radio Oost-West. Laura Lien met gesloten ogen in haar vierde week, één plaatsje gezakt van 15 naar nummer 16.
1: Ik luister regionaal.
0: Nummer 15, dat is onze streekartiest. Jawel, niemand minder dan Michael Lanzo met Waarom Jij. En dat in zijn vijfde week top 20. Hij stijgt twee plaatsjes van 17 naar nummer 15. En afgelopen week was er ook een primeur, want Trivoji pakt binnenkort uit met hun eerste album. En dat zal heten Finally. Dat wordt de titel van het eerste album van Trivoji. De groep bestaat uit tenoren Jan Wuitens, Sven de Gent en... Dus ik heb Jan Wuitens, Sven de Gent en Michael Lanzo natuurlijk. Het trio bracht al enkele

Michael Lanzo doet het goed, ook in onze Mediamix Top 20, want hij stijgt twee plaatsen van 17 naar 15 met Waarom Jij. Goed, we zijn aan de nummer 14. Ondertussen even kijken, 10:06 geworden hier op Radio Oostwest op deze zonovergoten tropische zondagmiddag. De nummer 14. Ja, ze stijgen ook twee plaatjes van 16 naar nummer 14. De Romeo's met Ik zag jou maar even. En de Romeo's die zijn komende zomer te gast op heel wat Parkies Festival. Dus op het Parkies Festival 2026. En ze doen onder andere de volgende locaties aan. Op 3 juli in Maldegem, op 8 juli in Blankenbergen, op 14 juli in De Haan, 27 juli in Knokke-Heist, op 12 augustus in Deinze en op 13 augustus in Beringen. Dat wat betreft dus de Parkies-concerten, die er dus heel binnenkort aankomt. Dus die Parkies-concerten die starten dus in Maldegem op 3 juli. Ook met de Romeo's dus. Goed, we gaan even kijken wat we gaan doen nu. En ja, de Romeo's draaien natuurlijk. Met hun single Ik zag jou maar even.

0: De Romeo's kan je dus de hele zomer ook aan het werk zien op de Parkiesconcerten 2026 in heel wat Vlaamse steden. Je moet maar een keertje kijken naar de website van Parkies 26. Goed, en op vrijdag 10 juli, ik heb het al eerder al een keertje aangehaald, op vrijdag 10 juli kun je in Tielt terecht voor de 11 juli viering met Vlaanderen Zingt op de markt in Tielt op 10 juli om 20 uur op het openluchtpodium. En daar zal Wim Leys optreden met de Nederpopband. En Wim Leys die staat ook natuurlijk in onze Mediamix Top 20 op nummer 13. Nummer 13 staat gij deze week dus één plaatje gestegen met Viens danser. Maar eerst even luisteren naar dit. Nee dus. Goed, Wim Leys. Ik zou zeggen, ja, laat je horen, hè.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: Viens danser. En dit allemaal van Wim Leys. Dus op 10 juli tijdens Vlaanderen zingt op de Markt in Tielt. Je kunt er misschien wel bij zijn. Ja, waarom niet, hè?
1: Ik luister regionaal.
0: Het werd ondertussen 1:15.

0: We zijn al aan de nummer 12 toe. En daar staat in haar tweede week Isabelle A. met Smeek maar niet om mij. Helaas zakt ze wel 5 plaatsen van 7 naar nummer 12. Isabella is helemaal terug met een nagelnieuwe single die haar op het lijf gehoten is. Smeek maar niet om mij is een hitgevoelige dance track die ze samen schreef met Teresa Plateau. En Isabella A. die zingt ook met een trio, jawel. Le Copine is een Vlaams muzikaal partyconcept en vrouwentrio. De vaste line-up bestaat uit de bekende zangeressen en actrices Isabelle A., Lante Tavenier en Helle van der Heijden. Het trio brengt een interactieve show vol meezingers en dansmuziek. En je kan ze gaan bewonderen op 18 juli, Le Copine, in Waregem. En dat allemaal in de Vrije Basisschool Nieuwenhove. In de Remy van Meerhagenstraat 61 in Waregem. En naast Isabella zullen ook nog Johan Veugelers, Swoop en ook een partyband optreden daar in de Vrije Basisschool Nieuwenhove in Waregem. Met ook Le Copine daar te gast. En het concert is gratis toegankelijk. Dus dit allemaal op 18 juli. Ik zei het al, dus 5 plaatsen verlies voor Isabella deze week. Op nummer 12, ik, of liever gezegd, smeek maar niet om mij.
1: Nummer 12.

Dat was Isabelle Aag op de nummer 12. 5 plaatsen verlies helaas deze week. Van 7 naar 12 gezakt met Smeek maar niet om mij.

0: gaat alweer heel snel in deze top 20, want we zijn al aanbeland aan de nummer 11. En deze klasse zangeres stijgt 2 plaatsen terug, van 13 naar nummer 11. In haar 4e week, Dana Winner met De Stilte van de Stad. Zangeres Dana Winner wordt op woensdag 21 oktober 2026 opgenomen in de prestigieuze Radio 2 Erehallerij. Samen met Bart Peters krijgt zij deze ultieme muzikale bekroning voor een leven vol muziek. De feestelijke 24e editie van dit evenement vindt dit jaar voor het eerst plaats in het Concertgebouw van Brugge. En dat is een uitzonderlijke eer voor Dana Winner. Dana Winner en Bart Peters worden door collega-artiesten geëerd voor hun impact op de Vlaamse muziek. De presentatie is in handen van Peter van de Veyre. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door een liveband onder leiding van Miguel Wiels. En op haar officiële Facebookpagina liet de zangeres weten ontzettend blij en trots te zijn met deze erkenning. Ja, tuurlijk. Dat verdient ze ook, deze Dana Winner. Deze week dus 2 plaatjes winst, van 13 naar nummer 11 met De Stilte van de Stad.
1: Nummer 11.

0: Dana Wenner wordt dus opgenomen in de Radio 2 Erehallelei en daarvoor wordt ze bekroond op 21 oktober van dit jaar. In onze lijst, in onze Mediamix Top 20, twee plaatsen gestegen dus, van 13 naar nummer 11 met De Stilte van de Stad. Goed, we gaan richting 1 uur, zometeen het nieuws uit de wereld en het weerbericht voor de komende dagen. En altijd op het einde van het eerste deel en het einde van het tweede deel eindigen we met een nieuw nummer. Een nummer die kans maakt voor de top 20 en dat is nu ook het geval. Want Kuur Krabbé met een andere collega Yves Reenaerts, die hebben een nieuw nummer. Kom op, het is een oud nummertje van Corrie Konings en Koos Alberts. Ik denk het 2012, geloof ik. Dus dat nummertje hebben ze nu opgenomen en is pas uit sinds vrijdag. Kuur Krabbé dus en Yves Reenaerts als zijnde Reenaerts en Krabbé met het nummer Kom op. En van wie kwam nu het idee om dit nummer uit te brengen? Wie brengt de nummers op idee?
1: Goh, wij samen eigenlijk. Denise komt op een idee van de nummer van, oh, ik heb iets gehoord vanuit Nederland, wat vind je ervan? Of soms dat ik zelf ook een lied op YouTube zie verschijnen en dan stuur ik dat door naar Eva en ja, we beluisteren dat en we beslissen alle twee samen of te gaan doen of niet.
0: Dus weliswaar in een nieuwe, frisse bewerking, absoluut. In een hedendaags jasje, zoals het mag genoemd worden.
1: Zeker, de nieuwe single is eigenlijk origineel van Corrie Konings en Koos Alberts uit 1987. Maar ik herken er bijna niks meer van dat oud liedje. Het is helemaal veranderd en dat maakt het ook een beetje spannend natuurlijk voor de mensen ook. Hè.
0: We zijn benieuwd, dus laat het ons zeker weten. Hè.
1: Absoluut.
0: De nieuwe single. Een album komt er ook uit van...
1: Ja. Dat zal in het najaar zijn, dat een liedje of 12, 13 denk ik dat erop komt. Dus, en ondertussen zijn er ook al 4 singles weggedaan in. Dus ja, kijk er echt naar uit.

0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: De Amerikaanse president Trump dreigt ermee om zelf tol te heffen op schepen die de straat van Hormuz willen doorvaren. Dat zegt hij op zijn platform Truth Social. Er zullen tijdens het staakt het vuren 60 dagen lang geen tolheffingen zijn. En er zullen ook na het verstrijken van die termijn geen heffingen zijn, tenzij die worden opgelegd door en voor de Verenigde Staten van Amerika. In het geval dat het akkoord niet gesloten wordt, zegt hij nu. Trump verwijst daarmee naar een van de punten uit het raamakkoord tussen de VS en Iran. Daarin staat dat Iran een veilige, kosteloze doorvaart moet garanderen in de zeeengte. Verschillende steden in Brazilië hebben een vreemd alarmbericht gekregen van de autoriteiten. In het bericht stond het woord misantropie, wat haat tegen de mensheid betekent. Het alarm zorgde voor paniek op social media. Autoriteiten melden nadien dat het alarmsysteem offline is gehaald omdat het mogelijk gehackt is. Een videojournalist van Al Jazeera is gedood bij een Israëlisch bombardement in de Gaza. Dat heeft in Qatar gevestigde nieuwszender gezegd. De cameraman van Al Jazeera, Mousbacher, en een collega is samen met twee andere personen omgekomen bij een Israëlische aanval op een huis in het centrum van de Gaza, meldt de zender, zonder veel details te geven. Oppositiepartijen Groen en Anders reageren teleurgesteld op het akkoord binnen het kernkabinet over de timing van ethische dossiers, zoals de verlenging van de abortustermijn. Beide partijen pleiten voor een uitbreiding tot 18 weken zwangerschap, waar een brede consensus over bestaat, onder experten. Opnieuw dus uitstel om dan in december waarschijnlijk uit te komen op een uitbreiding van slechts 14 weken. Dat is de voorspelling van Stefan van Hekken. De weersverwachting ook vandaag zwoel met kans op onweer tegen de late namiddag of avond. Temperaturen 32 graden. Ja, en voor de volgende dagen, voor de hele volgende week kunnen we kort en bondig zijn. Het blijft zwoel, plakkerig warm en temperaturen tot 37 graden op woensdag en donderdag. Een beetje veel van het goede.
3: De populairste Vlaamse en Nederlandstalige nummers in de Mediamix Top 20.
4: Mediamix bij Radio Oost-West. Welkom bij de Mediamix.
3: Met Geert van de Zanden.
5: Nummer 10.

0: Ja, de twee gezelligste mensen in de showbiz. Dat mag toch wel gezegd worden. Nee, want als die twee optreden op de bühne staan op dat podium, dan is het altijd gezellig en is het altijd feest. Gert Verhulst en James Cook met hun zomersingle Madi Wodo. En daarmee komen ze binnen in de top 10. Van 11 naar 10 dus gestegen. Hert en James met Madi Wodo in hun tweede week. Welkom in het tweede deel van de Mediamix. Ik ben nog bij jullie tot iets voor 2 uur. Met de grootste Nederlandstalige nummers van het moment. Wie staat er straks op nummer 1? Ra, ra, ra. De nummer 9. En deze jongeman blijft gewoonweg staan deze week op de 9e plaats. Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam. Nadat gij deze zomer eerst de festivals in vuur en vlam zet, is dit ook een voorbode van zijn nieuwe album dat er in oktober aankomt. Het is de meest persoonlijke plaat die Niels ooit al heeft gemaakt, met bij elke song een eigen verhaal. Om deze officieel aan zijn fans voor te stellen, speelt Niels in oktober 2 exclusieve albumvoorstellingen in de Capitool in Gent en in de Antwerpse Stadsschouwburg. Tegen die tijd zal het album overal verkrijgbaar zijn. En Niels is ook de presentator terug dit jaar op de Night of the Proms. Dit op de 41ste editie dus van de Night of the Proms, die doorgaat op 20, 21 en 22 november 2026 in de Afasdom in Antwerpen. Hij blijft dus deze week staan in onze top 20 op nummer
1: 9.

0: vuur en vlam van Niels de Stansbader. Hij blijft deze week staan op de 9e plaats in zijn tweede week top 20. En Niels, ja, Niels die komt naar de Tielse Europafeesten. Ik denk op vrijdagavond. Ik denk het, zal het even nachecken. Maar in ieder geval, hij is er bij dit jaar dus op de Tielse Europafeesten. Goed, op nummer 8 hebben we...
1: Dit is Radio Oost-West.
0: De nummer 8 deze week is een zakker. Hij verliest 3 plaatsen van 5 naar 8 gezakt. Dat is Willy Sommers met De Eerste Keer. 10 om te zien. VTM zendt in de zomermaanden een afgeslankte versie van het populaire muziekprogramma uit. Samen met co-presentatrice Anne de Batselier staat gij deze zomer aan het roer van 4 shows in plaats van de gebruikelijke 7. En er staat ook een theatershow gepland voor Willy Sommers, een theatershow 2026. Want voor het najaar staat de theatershow Zo'n Winteravond met Willy Sommers gepland, waarin hij samen met zijn dochter Annemie op de planken staat. Dat moet ook wel iets speciaals worden, denk ik. Zo'n Winteravond met Willy Sommers. Maar dat is nog voor niet direct. Eerst moeten we nog, ja, zweten en ploegen, zouden we zeggen, hè? Ja. De Willy, deze week dus op een mooie nummer.
2: Nummer 8.
3: De

De eerste keer van Willy Sommers. Gij zakt drie plaatsen van 5 naar nummer 8. Dus drie plaatsen verliest met de eerste keer. En je hoorde het al zeggen van collega Patrick, daarnet in Studio Oostwest. Willy Sommers dus ook te gast op de Deinse feesten. En dat op zondag 2 augustus is Willy terug van de partij op de markt in Deinse. Jawel, zorg dat je erbij bent. En we gaan door met de nummer 7.

0: hadden het daarnet ook al over de theatertour. Dat doorgaat met ook met Niels de Stadsbader. Wel, onze volgende man, namelijk Bart Keil, die gaat dat ook doen. Want hij stelt ook een theatertour voor in het najaar. Vanaf het najaar start zijn tournee langs culturele centra. Met haltes in onder meer Scherpenheuvel op 5 oktober, Oostende op 1 november, Zoutleeuw op 6 november en Maldenhem op 20 november. En ik heb het wel over Bart Keil. Op 5 oktober dus ook om 20 uur de theatertour Bart en Luc samen onderweg in het cultureel centrum Den Egger, August Nieholstraat, ja, rare naam, Nieholstraat 74 in Scherpenheuvel-Zichem. Dit is wat de concerten betreft voor het in de culturele centra, maar dit is dus wel ook in het najaar. Bart Keil op nummer 7. 1 plaats winst van 8 naar 7 in zijn vierde week. Nog altijd zot verliefd.
1: Nummer 7.

0: Bart Kuil, nog altijd zot verliefd. En deze week staat gij daarmee op de 7e plaats. Hij wint 1 plaatsje van 8 naar 7, dus in zijn 4e week notering. Ondertussen 9:30 geworden hier bij Radio Oost-West op deze zondagmiddag. We zijn de 21ste juni vandaag. Nummer 6, ja, is helaas een zakker. Hij verliest 2 plaatsjes van 4 naar 6 in zijn 6e week. Sammeke Horis met Rak. En ik zei het vorige week al, Sam Horis die komt naar Oostkamp. Want de gemeente Oostkamp lanceert het theaterseizoen met Sam Horis, Tom van Dijk en een internationaal jazzconcert is het. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 16 juni. De gemeente Oostkamp heeft het nieuw theaterseizoen 2026-27 feestelijk gelanceerd. De gemeente kiest voor een gevarieerd cultureel aanbod dat tegemoet komt aan de noden van de inwoners. En er werd dus ook aan amusement gedacht. Amusementsmuziek krijgt een prominente plaats met publieksfavorieten als Lindsay, Céline Hermans en Sam Horis. Je moet maar een keertje de agenda van Sam Horis in de gaten houden op zijn website. Daar zie je wanneer Sam Horis te gast is in Oostkamp. En ik denk, als ik me niet vergis, ik heb onlangs nog gekeken, dat het in november is. Dus even kijken op zijn website, zijn agenda, dat het in de maand november is. November dat hij naar Oostkamp komt. Sam Horis met Rak gaan we zo meteen naar luisteren, na dit hier.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
5: De populairste artiesten en de grootste hits. Geert van de Zonde stelt ze graag aan jullie voor.
6: Ja, onze Geert, dat Belgisch weer.
5: De Mediamix Top 20 met Geert van de Zande. Nummer 6.

patat zeg, patat, patat. Altijd bunker op. Ja. Rak van Sam Horis en dit op de zesde plaats. Hij verliest wel twee plaatsen van vier naar nummer zes.

0: We zijn al aan de top 5. Ja, het gaat snel. En dit nummer die er nu aankomt is wel de sterkste stijger deze week. Ja, ja. Van 18 naar 5 gestegen. Dat betekent, ja, 13 plaatsen gestegen dus voor K3 met De Zomer van Ojai Lele. Met het nieuwe nummer De Zomer van Ojai Lele gaan de dames van K3 al dansend de zomer in. Voor Hanne Verbrugge en Julia Bosman. We spreken enkel van hem omdat Marten de Pillesijn op zwangerschapsverlof is. Omhelst het liedje echt alles wat ze aan dat seizoen koppelen. Muzikaal is het vrolijk, je kunt er niet op stilstaan. Dat is misschien nog wel het leukste aan de zomer. Dat je dansbare songs hebt. We voelen ons een beetje Belle Perez, lacht Hanne. Wel, we hadden ook geen eerbetoon kunnen geven aan een oud nummer van K3, valt Julia aan. Iedereen kan van Ojai Lele meezingen en vaak ook dansen. Van opa's en oma's tot kleine kindjes en mijn buurman. Het nummer is misschien wel het meest persoonlijke liedje dat deze lichting van K3 heeft ingezongen. Er zit een vleugje nostalgie in. Het gaat over wie we waren. Het gaat over wie we waren tijdens de zomer van waarin Ojai Lele bovenaan de hitlijsten pronkte. Het is bovendien voor het eerst dat we alle drie een op maat geschreven couplet hebben gekregen waarin we zingen over onze jeugd. Voor ons is dat echt de kers op de taart. Mooi zo. Met z'n drieën, dus de sterkste stijger deze week. 13 plaatsen gestegen. Van 18 naar nummer 5. K3 met De Zomer van Ojai Lele.
1: Nummer 5.

Zo is dat. De zomer van Oya Lele van K3. De sterkste stijger deze week dus van 18 naar 5 gestegen. En dat in hun tweede week.

0: De nummer 4, dat is deze week Camille met Nu dat je weg bent. Ook in haar tweede week top 20. Twee plaatsen winst van 6 naar nummer 4. Bij het verschijnen van haar vijfde studioalbum is er heel wat veranderd tegenover het begin van de carrière van Camille. Haar schrijfstijl is veel volwassener geworden en ook de nummers klinken veel volwassener dan bij haar eerste albums. Ik heb het perfectionisme wat achter mij gelaten en kies nu volop voor hoop en positieve vibes. Er zit ook heel wat van mezelf in dit album, zonder dat ik me daarom volledig blootgeef. De songs gaan niet letterlijk over mijn eigen dagelijkse leven. Toch heeft ze subtiele persoonlijke details verwerkt in haar nummers, waaronder haar liefde voor matcha. Ik neem mezelf in het gewone leven niet te serieus. Daarom wilde ik vooral veel meer fun in mijn teksten stoppen. Het zal dan ook niet verbazen dat het album vol staat met leuke uptempo nummers. Mijn leven raast momenteel in sneltreinvaart, dus deze plaat sluit daar perfect bij aan. Tegelijk vond ik het belangrijk om ook mooie boodschappen in de song te steken. Dat zijn dus de woorden van Camille. Ze staat dus deze week bij ons hier in de Media Mix Top 20 van 6 naar 4 gestegen.
1: Nummer 4.

0: Dat is ook meteen de single van Camille, Nu dat je weg bent, in haar tweede week. Ze stijgt deze week 2 plaatsen van 6 naar nummer 4.
1: Ik luister regionaal.
0: We zijn toe aan de top 3. En op 3 staat Aaron Blommaert en Zoe Livé met Tranen van Geluk in hun 5e week. Zij zakken wel 1 plaatsje, komende van het nummer 2. Dus van 2 naar 3 gezakt. En wie is nu die zangeres Zoe Livé? Zangeres Zoe Livé opende afgelopen vrijdagavond het Drakenbootfestival 2026 in Apeldoorn. Met haar kleurrijke soul-popgeluid. De 26-jarige artiest die eind vorig jaar nog de nummer 1 positie in de 100% NL Top 50 scoorde met de hit Ik Zing, dat ze samenbracht met Snelle, heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. In een nieuw interview met Marie Claire sprak ze openhartig over haar oprechtheid, haar rol in de film met oprechte deelneming. En haar grote droom is om ooit op het Eurovisie Songfestival te staan. Ja, wie weet hè. Goed, met het nummer Tranen van Geluk staan ze dus op nummer 3 deze week. Dus Aaron Blommaert en Zoe Livé. Helaas dus 1 plaatsje verlies van 2 naar nummer
2: 3.

Dat was de nummer 2, of de, nee, de nummer 3 moet ik zeggen. De nummer 3 voor deze week. Arem Blommaert en Zoé Livé met Tranen van Geluk. Hier bij Radio Oost-West. Ondertussen werd het bijna 2:15.

0: En wie staat er nu op nummer 2 in de top 20? Wel, dat is Joris van Rossum, alias Meteor. Dat in zijn tweede week notering. Hij stijgt van 3 naar 2 dus. Er is ook een groot jubileumconcert gepland, want achter de schermen is zijn team al volop bezig met de voorbereidingen voor het grote jubileumconcert 10 jaar Meteor. En dat wordt gevierd op 5 mei 2027. Zal dat plaatsvinden in de Afasdoom in Antwerpen. Dus 10 jaar Meteor. Op 5 mei 2027 zal het plaatsvinden in de Asfalsdoom in Antwerpen.
1: Nummer 2. MUZIEK.

0: Meteor op zoek naar de nooduitgang. Een mooie tweede plaats deze week van 3 naar 2 gestegen. En dat in zijn tweede week. Goed, we gaan een overzicht geven van 20 tot en met nummer 2. Op 20 hadden we nieuw Lessa Lewis met Zon, Zee, Strand. Op 19 blijven staan Kurt Krabbe en Ronnie Tober met Niemand Zoals Jij. Deze week terug binnengekomen op nummer 18, Jo Valli met Genieten. De derde nieuwkomer op 17, Sabine Tielos met Tegenpolen. Van 15 naar 16, één plaatsje gezakt voor Lauralien met Gesloten Ogen. Van 17 naar 15 gestegen Michael Lanzo met Waarom Jij. Van 16 naar 14 gestegen de Romeo's met Ik Zag Jou Maar Even. Van 14 naar 13 gezakt Wim Lijs met Viens Danser. Van 7 naar 12 gezakt Isabelle A. met Smeek Maar Niet Om Mij. Van 13 naar 11 gestegen Dana Winner met De Stilte van de Stad. Van 11 naar 10 gestegen Hert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. Op 9 blijven staan deze week Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam. Van 5 naar 8 gezakt Willy Sommers met De Eerste Keer. En dan is Bart Kel van 8 naar 7 één plaatje gestegen. Bart Kel met Zot Verliefd. Van 4 naar 6 ook gezakt Sam Goris met Rak. De sterkste stijger deze week was de meisjes van K3. Van 18 naar 5 gestegen met De Zomer van Oja Lele. En dan hadden we ook nog... Van 6 naar 4 gestegen Camille met Nu Dat Je Weg Bent. Van 2 naar 3 gezakt Aaron Blommaert en Zoe Livey met Tranen van Geluk. En dan gestegen van 3 naar 2, daarnet gehoord Meteor met Nooduitgang. Dat betekent dat we voor de derde week op rij onzezelfde nummer 1 hebben als vorige week en ook de week daarvoor. Dus voor de derde week op rij hebben we onze goede vriend, bekend van het Oost-Westfeest, onze Guisartiest, jawel, Herbert Verhagen, voor de derde week op nummer 1 met het mooie nummer Jij Blijft Mij Altijd Verbazen in zijn zesde week. Dus voor de derde week op nummer...
1: Dit is deze week de nummer 1 in de Mediamix Top 20.
2: Hallo, ik ben Herbert Verhagen en dit is mijn jongste single. Jij blijft mij altijd verbazen hier in de Mediamix Top 20.
0: Ja, dat is zo. En ondertussen moet ik nog iets doen... En dat is natuurlijk onze Herbert klaarzetten, want die stond nog niet klaar. Ja, ja, zo zie je maar. Hè. Het is voor iedereen warm, hè. Herbert, jij blijft mij altijd verbazen.

Voor de derde week op rij staat gij op nummer 1 in onze Mediamix Top 20. Onze goede vriend Herbert Verghagen met Jij blijft mij altijd verbazen. Dit is ook meteen het einde van de Mediamix Top 20 voor deze zomerse zondagmiddag 21 juni zijn we vandaag. Fijn dat je erbij bent. Geniet nog van het zomerse weer. En probeer, ik zeg wel, probeer het hoofd koel te houden. Ook komende week, want je hebt het daarnet gehoord in het weerbericht. En het wordt bloedheet deze week. Of komende week. Woensdag, donderdag. Hehe, hehe. 37 graden, jong, dat is niet te doen. Goed, nog niet te veel aan denken. Maak er nog een mooie zondagnamiddag van. Blijf luisteren naar Radio Oostwest. Zometeen is er de Classics met Robbie. En daarna ook nog Jan Spees met Zo klonk het toen. Geniet van die mooie oldies klassiekers. En ik ben er graag terug volgende week zondag. Terug vanaf 12 uur voor een nieuwe Top 20. En ik laat jullie nog een stukje gaan luisteren naar de nummer 1 uit Nederland. Want gij staat daar al 12 weken in de sterren.nl top 25. Dat is Justin de Wind. Hij heeft daar ook een houten plaat voor gekregen voor de hit Cheerio. Met dit nummer neem ik afscheid van jullie. Graag tot volgende week.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com. Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 2 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt is opnieuw geaccrediteerd als regionaal traumacentrum volgens de internationale normen van de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. Met deze heraccreditatie bevestigt het ziekenhuis zijn rol binnen de regio voor de opvang van zwaargewonde slachtoffers van ongevallen. Met een optocht samen met de buurtbewoners en onder begeleiding van het Klein Muziekske, het knippen van een lintje en een receptie, die door het dreigende onweer in CC De Wissel plaatsvond, opende het Wingense gemeentebestuur vrijdagavond de volledig vernieuwde processiestraat in Zwevenzelen. Er werd ruim een jaar gewerkt, maar de nood was groot. Zowel de riolering als de rijweg waren aan vernieuwing toe. Het onweer dat afgelopen nacht over het land trok, zorgde in Zuidwest-Vlaanderen op verschillende plaatsen voor wateroverlast. Rond 1 uur rukte de brandweer Fluvia uit naar Ooijem bij Wielsbeke. Daar was een rookpluim gemeld in de Emiel Hullebroekstraat. Ter plaatse bleek van een brand geen sprake. Wel zorgde een felle stortbui ervoor dat een vuurschaal in een tuin fel rookte. Er viel 27 liter in een half uur tijd. Wie deze zomer zin heeft in een bos verse bloemen, hoeft niet ver te rijden. O-Bio, het biologische fruitbedrijf langs de Mandel in Wielsbeke, opent begin juli zijn nieuwe bio-bloemenpluktuin voor het grote publiek. Bezoekers kunnen er zelf snijbloemen plukken, midden in een biologisch geteeld veld. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, weerbericht.
6: Vanmiddag zonnig, tropisch, warm, 33 graden. Tegen de avond kans op alweer onweer. Volgende week houdt het zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden.

Dit zijn de classics. Geniet mee op zondag van de classics bij Radio Oost-West. De mooiste classics.

De Nederlandse Anita Meijer, ze brak definitief door in 1981 met Why, Tell Me Why. Het is zondagmiddag, 2 uur voorbij. Dat betekent tijd voor de classics.

Leopold 3, dat was nog in de tijd met Erik Goossens onder meer en hun zomerhit van lang geleden, De Zomernacht dan maar. Dit is Helmut Lotti.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20.
5: Classic hits.

Lang geleden dat we dit nog hoorden. De Nederlandse groep After All uit 1973 alweer. En If You Need Me, Why Don't You Call Me? 10 jaar later, 1983,

0: nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: De mooiste classics met Robbie.

Bella Cosa van Ramazzotti. We gaan even terug, heel ver terug in de tijd trouwens, naar 1967. Hold Me Closer van The Eagles.

The Everly Brothers en Cathy's Clown, Don en Phil Everly. Dit waren de classics. Ik hoop dat u wat genoten hebt op deze zondagmiddag hier bij Oost-West. Ik wens u nog een aangename dag.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost. Dat bevestigt de politie. Die vond de kogelinslag in de gevel van een woning, maar de precieze omstandigheden worden onderzocht. Het is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom en op wie. Er raakte niemand gewond. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. Dat gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, is niet duidelijk. De politie kon wel al een verdachte oppakken. Het onderzoek loopt. In Zwitserland zijn de vredesgesprekken tussen de VS en Iran begonnen. De Amerikaanse vicepresident Jimmy Vance is erbij. Al zullen die onderhandelingen wellicht moeizaam verlopen. Normaal hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door de nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran alles afgeblazen. Want ja, dat is natuurlijk zo. Israël blijft alles in de war sturen. Vanmiddag zonnig en tropisch. 32 à 33 graden. Tegen de avond alweer, ja hoor, kans op onweer. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan. En de maxima liggen rond 35 graden. Misschien voor de meeste mensen toch een beetje veel van het goede.
2: Fijn weekend.
3: Radio Oost-West.
2: Zo klonk het toen.

Een hele goede zondagnamiddag. Een hele warme zondagnamiddag. Mijn naam is Jan Spijs en ik hou het komende uurtje gezelschap met muziek van vroeger en heel vroeger. Dit is The Move van Blackberry Way. Frisse energie, sterke beats en goede vibes. Fijn dat je erbij bent.

You Don't Have To Say You Love Me. Uit 56 was het eentje van Elvis Presley. In Zo Klonk Het Toen mag deze natuurlijk ook niet ontbreken. Rocco Granata met deze Manuela. Oh.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radioostwest.be.
5: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

Dat was Paul Anka met Lonely Boy. We blijven in de sfeer van tijdloze hits, want nu is het de beurt aan Chris Andrews met Pretty Belinda. Je luistert nog steeds naar Zo Klonk Het Toen, hier op Radio Oost-West.

Dat was Tommy Steele met Singing the Blues. En nee, voor alle duidelijkheid, dat was niet de wielrenner Tom Steels die even een plaatje kwam zingen. Al zou dat best een verrassende carrière-switch zijn geweest. We gaan verder met een heerlijke hit uit de jaren 60. Hier is Brian Hyland met Genie Come Lately. Hierin Zo Klonk Het Toen.

Ja, ja, het is warm vandaag. Zelfs hier in de studio stijgt de temperatuur. Zit u aan de koffie, een frisdrankje of misschien een koel glas water? Wel, maak het uzelf gemakkelijk. Want hier komt weer zo'n heerlijke klassieker. Frankie Avalon is aan de beurt met Venus. MUZIEK

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerk

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De muziek uit de gouden jaren. Radio Oost-West. Je hoort ze enkel bij ons.

was Corrie en de Rekels met Jukebox. We blijven nog even bij de klassiekers, maar nu schakelen we over naar een groep die velen meteen associëren met Ramona. Alleen gaan we vandaag een andere kant op. Hier zijn de Diamonds, niet met Ramona, maar met het onvergetelijke Little Darlin'.

En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zo klonk het toen. We sluiten af met een echte klassieker van Johnny Horton, The Battle of New Orleans. Bedankt voor het luisteren. Blijf ook de rest van deze zondag afgestemd op Radio Oost-West, want wij blijven zorgen voor verfrissende muziek en fijne herinneringen. En vanavond duimen we natuurlijk allemaal voor onze Rode Duivels die het opnemen tegen Iran op het WK. België en Iran speelden hun eerste groepswedstrijd gelijk, waardoor dit een belangrijke wedstrijd wordt voor beide ploegen. Zelf ben ik vanavond aanwezig in Wildenburg-Wingene, waar de wedstrijd op groot scherm wordt uitgezonden. Misschien zien we elkaar daar wel. Voor nu, geniet van de muziek, geniet van uw zondag. En hier is Johnny Horton, The Battle of New Orleans. Tot de volgende keer. Bye bye.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt is opnieuw geaccrediteerd als regionaal traumacentrum volgens de internationale normen van de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. Met deze heraccreditatie bevestigt het ziekenhuis zijn rol binnen de regio voor de opvang van zwaargewonde slachtoffers van ongevallen. Met een optocht samen met de buurtbewoners en onder begeleiding van het Klein Muziekske, het knippen van een lintje en een receptie, die door het dreigende onweer in CC De Wissel plaatsvond, opende het Wingense gemeentebestuur vrijdagavond de volledig vernieuwde processiestraat in Zwevenzele. Er werd ruim een jaar gewerkt, maar de nood was groot. Zowel de riolering als de rijweg waren aan vernieuwing toe. Het onweer dat afgelopen nacht over het land trok, zorgde in Zuidwest-Vlaanderen op verschillende plaatsen voor wateroverlast. Rond 1 uur rukte de brandweer Fluvia uit naar Ooijem bij Wielsbeke. Daar was een rookpluim gemeld in de Emiel Hullebroekstraat. Ter plaatse bleek van een brand geen sprake. Wel zorgde een felle stortbui ervoor dat een vuurschaal in een tuin fel rookte. Er viel 27 liter in een half uur tijd. Wie deze zomer zin heeft in een bos verse bloemen, hoeft niet ver te rijden. O-Bio, het biologische fruitbedrijf langs de Mandel in Wielsbeke, opent begin juli zijn nieuwe bio-bloemenpluktuin voor het grote publiek. Bezoekers kunnen er zelf snijbloemen plukken, midden in een biologisch geteeld veld. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Goedemiddag, zonnig en heet, 33 graden. Vanavond en vannacht alweer lokaal onweer. Ook de rest van de week tropisch warm met temperaturen tot 35 graden en meer. En elke avond kans op plaatselijk wat gerommel.
5: Goedemiddag.

0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.
3: Radio Oost-West.

Hij loopt opgewekt en vrolijk, zwaait en slustert met zijn stok. Maakt eens kennis met een geitje of een bok. Nee. En de kippen, bak, bak, of de vogels,

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen
3: en het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: De hittegolf in Frankrijk neemt extreme vorm aan. Morgen blijven meer dan 800 scholen dicht en 1800 andere scholen passen hun uren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt code rood voor temperaturen die oplopen tot 40 graden en meer. Franse spoorwegen raden kwetsbare reizigers met klem af om de trein te nemen wegens de gevaarlijke warmte aan boord. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een zware vechtpartij. Het incident vond plaats tijdens het evenement Fête de la Musique. De politie kon 1 verdachte oppakken, maar de exacte omstandigheden en het motief worden onderzocht. De ultra-atleet Mathieu Bonnet is begonnen aan een nieuwe wereldrecordpoging. Hij wil in 7 dagen tijd meer dan 358 kilometer zwemmen. Bonnet heeft zijn tactiek wel zorgvuldig uitgestippeld. Met zijn actie zamelt atleet ook geld in voor Pelicano, een stichting die kinderarmoede in ons land bestrijdt. Een openbare zitting bij de VN is vrijdag uitgedraaid op een scherpe woordenwisseling tussen de Israëlische ambassadeur Danny Danon en VN-functionaris Vanessa Fraser. Danon eiste onder meer het ontslag van Pramila Patten, die een voor Israël kritisch rapport heeft opgesteld. Fraser pikte die aantijgingen tegen Patten niet. Zij zelf waarschuwde deze week in een rapport dat Israëlische kolonistengroepen kunnen worden toegevoegd aan een wereldwijde zwarte lijst voor schendingen tegen kinderen. Israël staat al in de bijlage van dat rapport wegens vermeende schendingen. Vanmiddag zonnig en heet 33 graden. Vanavond en vannacht alweer lokaal onweer. Ook de rest van de week tropisch warm met temperaturen tot 35 graden en meer. En elke avond kans op plaatselijk wat gerommel.

0: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: Radio Oost-West.
1: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Radio Oost-West.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt is opnieuw geaccrediteerd als regionaal traumacentrum volgens de internationale normen van de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. Met deze heraccreditatie bevestigt het ziekenhuis zijn rol binnen de regio voor de opvang van zwaargewonde slachtoffers van ongevallen. Met een optocht samen met de buurtbewoners en onder begeleiding van het Klein Muziekske, het knippen van een lintje en een receptie, die door het dreigende onweer in CC De Wissel plaatsvond, opende het Wingense gemeentebestuur vrijdagavond de volledig vernieuwde processiestraat in Zwevenzele. Er werd ruim een jaar gewerkt, maar de nood was groot. Zowel de riolering als de rijweg waren aan vernieuwing toe. Het onweer dat afgelopen nacht over het land trok, zorgde in Zuidwest-Vlaanderen op verschillende plaatsen voor wateroverlast. Rond 1 uur rukte de brandweer Fluvia uit naar Ooijem bij Wielsbeke. Daar was een rookpluim gemeld in de Emiel Hullebroekstraat. Ter plaatse bleek van een brand geen sprake. Wel zorgde een felle stortbui ervoor dat een vuurschaal in een tuin fel rookte. Er viel 27 liter in een half uur tijd. Wie deze zomer zin heeft in een bos verse bloemen, hoeft niet ver te rijden. O-Bio, het biologische fruitbedrijf langs de Mandel in Wielsbeke, opent begin juli zijn nieuwe bio-bloemenpluktuin voor het grote publiek. Bezoekers kunnen er zelf snijbloemen plukken, midden in een biologisch geteeld veld. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen. Minima 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon 35 graden. Woensdag meer wolken en temperaturen tot 36 graden.
1: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Terborgt in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Helle daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 7 uur.
3: We zitten officieel in hittegolf. Het KMI mat vanmiddag 30 graden rond in Ukkel. En het eind van deze hittegolf is nog lang niet in zicht, want in de helft van de volgende week kan het nog warmer worden. Vanwege de extreme warmte schrapt de NMBS morgen en dinsdag preventief een deel van de piekuur treinen. De spoorwegen adviseert reizigers om de app goed te controleren en om te kijken of hun trein wel rijdt. In het Henegouwse Moranwels is het gemeentelijk noodplan van kracht omdat een deel van de inwoners door een dubbel lek in de waterleiding zonder drinkwater zit. De gemeente deelt op 5 locaties water uit en de brandweer bevoorraadt ook een rusthuis. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder geeft in VTM Nieuws toe dat de regering zware communicatiefouten heeft gemaakt over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Na felle kritiek over het schrappen van 200 ritten trekt de regering de maatregel volledig in en plotseling is er geld. Het dossier verhuist nu naar minister van Onderwijs Demir. In het wielrennen viert Jasper Philipsen feest. Hij won de slotrit en pakt meteen ook de eindzege in de Ronde van België. In de triathlon blijft Maarten van Riel onoverwinnelijk. Hij won de halve Ironman in Denemarken en klokte in 3 uur 36 minuten en 3 seconden een nieuw parcoursrecord. Het weer vannacht helder en zeer zacht bij 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon met tropische temperaturen tot 35 graden en meer. Woensdag en donderdag halen we misschien zelfs 37 tot 38 graden overdag.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de Berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los. Met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de Berenfeesten op 26 en 27 juni. Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Dat wordt...

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be. Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-West.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt is opnieuw geaccrediteerd als regionaal traumacentrum volgens de internationale normen van de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. Met deze heraccreditatie bevestigt het ziekenhuis zijn rol binnen de regio voor de opvang van zwaargewonde slachtoffers van ongevallen. Met een optocht samen met de buurtbewoners en onder begeleiding van het Klein Muziekske, het knippen van een lintje en een receptie, die door het dreigende onweer in CC De Wissel plaatsvond, opende het Wingense gemeentebestuur vrijdagavond de volledig vernieuwde processiestraat in Zwevenzele. Er werd ruim een jaar gewerkt, maar de nood was groot. Zowel de riolering als de rijweg waren aan vernieuwing toe. Het onweer dat afgelopen nacht over het land trok, zorgde in Zuidwest-Vlaanderen op verschillende plaatsen voor wateroverlast. Rond 1 uur rukte de brandweer Fluvia uit naar Oijchem bij Wielsbeke. Daar was een rookpluim gemeld in de Emiel Hullebroekstraat. Ter plaatse bleek van een brand geen sprake. Wel zorgde een felle stortbui ervoor dat een vuurschaal in een tuin fel rookte. Er viel 27 liter in een half uur tijd. Wie deze zomer zin heeft in een bos verse bloemen, hoeft niet ver te rijden. O-Bio, het biologische fruitbedrijf langs de Mandel in Wielsbeke, opent begin juli zijn nieuwe bio-bloemenpluktuin voor het grote publiek. Bezoekers kunnen er zelf snijbloemen plukken, midden in een biologisch geteeld veld. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. David, en vannacht helder, al kan er in het zuiden en oosten lokale bui vallen bij 21 graden. Vannacht, maandag en dinsdag volop zon, temperaturen 35 graden. Woensdag meer en meer wolken. Het kwik haalt tot 36 graden en meer.
5: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels om 9 uur aan hun tweede groepswedstrijd in LA tegen Iran. Jeremy Doku is ziek en speelt niet mee en dus moet de bondscoach schuiven. De Duivels moeten winnen tegen Iran als ze hun groep willen winnen en dan nog liefst met genoeg doelpuntenverschil. Het zal er om spannen. In Schoten in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekincident. Ze kregen met elkaar aan de stok waarop één van hen een mes bovenhaalde. Ze liepen alle 4 snijen steekwonden op. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De 4 waren dronk. Daardoor kon de politie hen nog niet ondervragen. In Zwitserland zijn de vredesgesprekken tussen de VS en Iran aan de gang. Ook bemiddelaars Qatar en Pakistan zijn erbij. Iraans buitenlandminister waarschuwde vooraf dat we er niet te veel van moeten verwachten. Amerikaanse vicepresident Jerry Vance was bij de start nog wel positief. Hij ziet al veel vooruitgang, vooral in Libanon. Maar toch blijft Israël de pro-Iraanse milities van Hezbollah in Libanon aanvallen. Vorige nacht vielen er nog 7 doden, onder wie een kind. En dat is natuurlijk allemaal niet bevorderlijk. Radio Vanavond en vannacht helder, bij minima rond, hou je vast, 1 à 22 graden. Morgen volop zon, temperaturen tot 35 graden. Tegen het midden van de week is zelfs 37 of 38 graden haalbaar.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Vleeslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
3: Tijdens het weekend van 26 en 27 juni zijn er op domein Ter Borcht in Meulebeke al voor de 43ste keer de berenfeesten. Op vrijdag 26 juni trappen we af met een heuse afterwork. Zet gezellig de zomer in met vrienden, familie of collega's bij een drankje en met een streepje muziek. Op zaterdag 27 juni barst het feest dan helemaal los met tal van live optredens van onder meer Christophe Live, Like Me en Milk Inc. Ook het Kinderdorp is weer van de partij. De toegang is gratis. Meer info en de volledige line-up vind je op www.visittielt.be. Tot op de berenfeesten op 26 en 27 juni.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt is opnieuw geaccrediteerd als regionaal traumacentrum volgens de internationale normen van de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. Met deze heraccreditatie bevestigt het ziekenhuis zijn rol binnen de regio voor de opvang van zwaargewonde slachtoffers van ongevallen. Met een optocht samen met de buurtbewoners en onder begeleiding van het Klein Muziekske, het knippen van een lintje en een receptie, die door het dreigende onweer in CC De Wissel plaatsvond, opende het Wingense gemeentebestuur vrijdagavond de volledig vernieuwde processiestraat in Zwevenzele. Er werd ruim een jaar gewerkt, maar de nood was groot. Zowel de riolering als de rijweg waren aan vernieuwing toe. Het onweer dat afgelopen nacht over het land trok, zorgde in Zuidwest-Vlaanderen op verschillende plaatsen voor wateroverlast. Rond 1 uur rukte de brandweer Fluvia uit naar Oijchem bij Wielsbeke. Daar was een rookpluim gemeld in de Emiel Hullebroekstraat. Ter plaatse bleek van een brand geen sprake. Wel zorgde een felle stortbui ervoor dat een vuurschaal in een tuin fel rookte. Er viel 27 liter in een half uur tijd. Wie deze zomer zin heeft in een bos verse bloemen, hoeft niet ver te rijden. O-Bio, het biologische fruitbedrijf langs de Mandel in Wielsbeke, opent begin juli zijn nieuwe bio-bloemenpluktuin voor het grote publiek. Bezoekers kunnen er zelf snijbloemen plukken, midden in een biologisch geteeld veld. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, vanavond en vannacht helder, minima 21 graden, morgen volop zon en een temperatuur van 35 tot 36 graden overdag.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws. We zijn ook steeds bezig op het WK voetbal. De Rode Duivels spelen in LA tegen Iran. Jeremy Doku Sikken speelt niet mee en dus heeft de bondscoach een beetje moeten schuiven. De Duivels moeten winnen tegen Iran als ze hun groep willen winnaar zijn. En dan nog liefst met genoeg doelpunten verschil. Nog op het WK heeft Spanje zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-0 tegen Saudi-Arabië. Spanje had wat recht te zetten na de flauwe 0-0 tegen Kaapverdië in de openingsmatch. De relatie tussen de VS en Iran blijft erg gespannen. Ze praten in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump alweer met aanvallen op Iran. Als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Zo schrijft Trump het op zijn social media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar ja, niemand houdt zich daaraan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS op hun woorden moet letten. Want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze erbij. Vanavond en vannacht helder, minima 21 graden, morgen volop zon en een temperatuur van 35 tot 36 graden overdag.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oostwest.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. Het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt is opnieuw geaccrediteerd als regionaal traumacentrum volgens de internationale normen van de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. Met deze heraccreditatie bevestigt het ziekenhuis zijn rol binnen de regio voor de opvang van zwaargewonde slachtoffers van ongevallen. Met een optocht samen met de buurtbewoners en onder begeleiding van het klein muziekske, het knippen van een lintje en een receptie, die door het dreigende onweer in CC De Wissel plaatsvond, opende het Wingense gemeentebestuur vrijdagavond de volledig vernieuwde processiestraat in Zwevenzele. Er werd ruim een jaar gewerkt, maar de nood was groot. Zowel de riolering als de rijweg waren aan vernieuwing toe. Het onweer dat afgelopen nacht over het land trok, zorgde in Zuidwest-Vlaanderen op verschillende plaatsen voor wateroverlast. Rond 1 uur rukte de brandweer Fluvia uit naar Oijchem bij Wielsbeke. Daar was een rookpluim gemeld in de Emiel Hullebroekstraat. Ter plaatse bleek van een brand geen sprake. Wel zorgde een felle stortbui ervoor dat een vuurschaal in een tuin fel rookte. Er viel 27 liter in een half uur tijd. Wie deze zomer zin heeft in een bos verse bloemen, hoeft niet ver te rijden. O-Bio, het biologische fruitbedrijf langs de Mandel in Wielsbeke, opent begin juli zijn nieuwe bio-bloemenpluktuin voor het grote publiek. Bezoekers kunnen er zelf snijbloemen plukken, midden in een biologisch geteeld veld. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond en vannacht helder, minima 21 graden, morgen volop zon en temperatuur van 35 tot 36 graden overdag.
4: Radio Oostwest.
5: De nacht van Oostwest.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een match vol net niet. De Rode Duivels hebben ook gisteravond hun tweede WK-opdracht niet kunnen winnen. Tegen een stug Iran beten de Belgen hun tanden stuk en kwamen ze meermaals goed weg. Tot een gooi aan de noodrem trok en rood pakte. Met zijn 10 werd er nog een slap slotoffensieve poten gezet, maar zonder resultaat. Wel met gevolg. Na de 0-0 hebben de Duivels al maar minder grip op hun lot in de groep. Eerder gisteravond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch. Tegen Saoedi-Arabië met 4-0. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor. Onder meer met een doelpunt van Jamal. Ze hadden wel wat goed te maken natuurlijk na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4-6. In Schoten in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekincident. Ze kregen het met elkaar aan de stok waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle 4 snijden steekwonden op. 2 zijn naar het ziekenhuis, de 4 waren dronken. En daardoor kon de politie nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft gespannen. Ze praten in Zwitserland wel over definitieve vrede. Maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran. Als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Zo meldt Trump op zijn social media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. Maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS moet opletten. Want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze. In Duitsland zijn 3 zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle 3 verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daarom verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland, in Nederland, is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden, maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.
2: Houd je vast.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt is opnieuw geaccrediteerd als regionaal traumacentrum volgens de internationale normen van de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. Met deze heraccreditatie bevestigt het ziekenhuis zijn rol binnen de regio voor de opvang van zwaargewonde slachtoffers van ongevallen. Met een optocht samen met de buurtbewoners en onder begeleiding van het Klein Muziekske, het knippen van een lintje en een receptie, die door het dreigende onweer in CC De Wissel plaatsvond, opende het Wingense gemeentebestuur vrijdagavond de volledig vernieuwde processiestraat in Zwevenzele. Er werd ruim een jaar gewerkt, maar de nood was groot. Zowel de riolering als de rijweg waren aan vernieuwing toe. Het onweer dat afgelopen nacht over het land trok, zorgde in Zuidwest-Vlaanderen op verschillende plaatsen voor wateroverlast. Rond 1:00 rukte de brandweer Fluvia uit naar Ooijem bij Wielsbeke. Daar was een rookpluim gemeld in de Emiel Hullebroekstraat. Ter plaatse bleek van een brand geen sprake. Wel zorgde een felle stortbui ervoor dat een vuurschaal in een tuin fel rookte. Er viel 27 liter in een half uur tijd. Wie deze zomer zin heeft in een bos verse bloemen, hoeft niet ver te rijden. O-Bio, het biologische fruitbedrijf langs de Mandel in Wielsbeke, opent begin juli zijn nieuwe bio-bloemenpluktuin voor het grote publiek. Bezoekers kunnen er zelf snijbloemen plukken, midden in een biologisch geteeld veld. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag alweer heet, temperaturen tot 35 graden. Ook de volgende dagen, ja, nog warmer. Vrijdag zelfs 38 graden. Na de middag stijgt de kans op pittige onweersbuien.
4: De nacht van Oost-West.